0: OpenAI omrolt binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: vakantie. Lekker, lekker in de zon.
1: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS-journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze. Ja.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

voor mij de wereld. Je was mijn hele leven. Oh mijn god, wat heb ik me vergist. Je was zo mooi. Maar nu ik beter heb gekeken, zie ik niets, helemaal niets, dat ik mis.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
2: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
3: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat gelukt is.
1: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: You're in the backrooms.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
2: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
1: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLink na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
2: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
1: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
3: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
1: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
7: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
7: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Hey Raymond!
10: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Hey Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.
11: Met Wim Boer.

0: presentator, maar is een autobiografisch liedje van Willem Duin. Willem.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 8:09, een hele goede morgen op deze donderdag, de 24e september. Welkom bij Koffie en Keuvel over Radio Drenthe. Ook vanochtend blikken we met Normaal terug op de Drentse Duizend. En Ilse de Lange, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Melvie F. Straks hoor je Tambourine met High Under the Moon. Maar eerst is hij Bluff. En alles is liefde.

0: Als Free for Tambourine was dat en High Under the Moon.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele week in het teken van normaal. Want morgen verschijnt een nieuwe album, All the Shit. Dan trouwens hoor je ook de nieuwe single. Daarnaast krijgt Benny volgende week tijdens het Buma NL-gala de oeuvre prijs Hollandse Meester overhandigd. Nou, reden genoeg om met de normaal oeuvre te duiken. En elke dag een mooie normaal klassieker uit de Drentse Doezend te draaien. En vandaag doen we dat met Ik Kom Altijd Weer Terug. Het ging inderdaad, het was de titeltrek van de documentaire over Benny Jolink in 2001. Nou, in 2021 bij de eerste editie van de Drentse Doezend op nummer 299. Vervolgens 205, 455, 709 en eind vorig jaar op 347 in de Drentse Doezend. Normaal. En ik kom altijd weer terug.

en Jimmy. Hoe sterk is de eenzame fietser? Het loopt zo mooi tegen 9:30. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst de zanger die afgelopen weekend nog in Amen bij de Amer optrad. Dit is Douwe Bob en Note to Self.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Zonnetevel, jokason.nl, albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Blije reacties in Drenthe en Groningen op het binnenhalen van het WK wielrennen. In 2034 wordt dat WK in Groningen en Drenthe verreden. De provincie wil meer geld vrijmaken voor breedte sport en topsportevenementen. Steeds meer organisaties vragen om financiële hulp van de provincie. En bij het vuurwerkinleverpunt in Emmen is gisteren zo'n 60 kilo vuurwerk ingeleverd. Vandaag kunnen vuurwerkbezitters in Assen hun vuurwerk inleveren zonder risico op een boete. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv-drenthe.nl en in de app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
7: Het is deze morgen vrij zonnig bij een zwak tot later matige noordwestenwind. En er wordt tegen de middag een graad of 17 tot 18. Vanmiddag zon en ook wat bewolking en het blijft droog.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Marco Bozzato. En je hoeft niet naar huis vannacht.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der Vaderlandse popmuziek weer eens even in. Nou, we zijn begonnen met de jaren 70, de jaren 80, 90... en deze week de laatste in de reeks van nederpophits... met muziek vanaf 2000 tot nu toe. Vandaag doen we dat met Ilse de Lange en Blue Bittersweet. Het is ook de titelsong van de Nederlandse film Het Diner uit 2013. Het was de verfilming van het gelijknamige boek van schrijver Herman Koch. Ilse de Lange en Blue.

meervoud van het goede doel. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Met vandaag een nieuwe single voor Mel VF, Missing You. Natuurlijk nieuwe muziek van Mel, de kleindochter van inderdaad Piet Veerman. En de appel die valt wat dat betreft niet zo ver van de boom. Ze deed in 2014 onder de naam Mel mee aan The Voice of Holland. En in 2015 wordt Mel en Vintage Future opgericht door drummer Ton Dijkman en toetsenist Nico Bransen. Mel die wordt bij het grote publiek bekend dankzij haar deelname aan het populaire televisieprogramma De Beste Zangers. We hebben het dan over seizoen 2023. En nu dus een nieuwe single voor Mel VF. Dit is Missing You.

klein orkest. En laat mee maar alleen. Het is 6:06. Het einde van het eerste uur. Koffie en keuvel met de leukste nederpop. Tot slot proosten. Dit is Guus Meeuwen.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de...
7: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
9: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
8: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinaarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze.
13: Radio A en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: uit de film Flashdance van Michael Zambello en Maniac.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Zachte, rustgevende hoofdkussens. Soms mogen kussens nog een beetje hard zijn, of...
2: Ja, ik moet niet een te zacht kussen hebben.
0: Nee, dat ik er helemaal in wegzak. Ik moet een beetje ondersteuning hebben.
2: Ja.
0: Ja. En ik zat net te bedenken... ik denk niet dat iedereen op een kussen slaapt. Ik heb vroeger ook wel eens, toen ik jong was, dat ik geen kussen had.
2: Oh.
0: Dat kan toch?
2: You hear it first.
0: Ja, maar dat kan toch, of niet? Dat je dat vervelend vindt?
2: Nee, dat kan.
0: Ja, nou ja. Ja. In ieder geval, wij geven wel twee mooie kussens weg. En kussens kun je altijd bijvullen natuurlijk, dus dat is geen enkel probleem. En daarvoor hebben wij het spelletje de komende tijd... twee plaatjes ongeveer, zeg maar, dan worden gedraaid. En dan komen een aantal schaapjes voorbij. En dan is jullie gewoon om de schaapjes te tellen. Dus pen en papier erbij gereden. Of je kunt het uit je hoofd doen natuurlijk. En als je dan straks het antwoord weet, dan mag je bellen. Als we bij het tjoentje weer opnieuw instarten. En dan mag dan op 0592 33 11 88.

0: muziek van Alex Warren.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: En dat met zijn Fever Dream. Dat betekent, je hoort de muziekje weer, dat er dus gebeld mag worden met 0592 33 1188... als je enig idee hebt hoeveel schaapjes er voorbij kwamen. En het was natuurlijk soms een hele kudde die in één keer rondwaart, maar het aantal keren dat je schaapjes hoorde, 0592 33 1188... Zullen we er een opzetten, David? Of?
2: Nou, laten we dat maar eens even doen.
0: Laten we dat eens even doen. Nou, Radio Drenthe, goedemorgen met Wim.
3: Ja, goedemorgen, gezinnes.
0: Dag, gezinnes, mooi, hoe is het?
3: Ja, prima.
0: Mooi. En lekker slapen?
3: Ja, ik mag er niet aan.
0: Nee. En als je op bed, als je gaat slapen, slaap je dan meteen? Of denk je altijd de dag nog even over?
3: Nou, meestal het nog wel in de dag.
0: Ja, hè?
3: Dan denk ik, nou, hoe is de dag begonnen?
0: Ja. Wat heb ik allemaal beleefd?
3: Ja, niet beleefd.
0: En niet beleefd. Wat had ik willen beleven? En misschien ook wel, wat ga je morgen doen? Hè?
3: Ja, nou ja, vrijdag van wit, hè?
0: Ja,
3: klusjesdag.
0: Oh, klusjes. Heb je vrijdag klusjesdag?
3: Ja, het is vrijdag klusjesdag.
0: Och, heerlijk. En doe je dat voor jezelf of voor iemand anders?
3: Nee, doe samen.
0: Oh, doe
3: ik
0: samen?
3: Ik
0: ja. Oh, lekker, ja.
3: In ons en dan gewoon weer boom afstappen. Is je bij me dan.
0: Ja.
3: En zo waar ik mee op.
0: Hemel noemt ze dat ook, hè?
3: Ja, Hemel, ja.
0: Mooi zo.
3: Hemeltje is dan.
0: Ja. Hey, gezien, had je ook gehoord het aantal schaapjes wat voorbij kwam? Wat dacht jij?
3: Ik had een dag van zeum.
0: Jij had
3: een
0: dag van zeum, hè?
3: Ja.
0: Nou, moet je horen. Dan mag ik jou feliciteren.
3: Dat vind ik perfect.
0: Ja, want dan heb je namelijk twee mooie kussens. Want heb je nog goede kussens in huis, of...
3: Ja, die slaapt nog wel goed, maar nooit weg.
0: Nou, misschien dat je ze om de 2,5 jaar ook moet vervangen.
3: Ja, voor de eerste zijn ze dat niet.
0: Blijkbaar. Ja, nou ja, dan weet je wel wat je kunt doen. Goed, nu nog even een lijn gezien is, dan gewoon de gegevens even noteren. En hemelse morgen, hè?
3: Ja, gaan we doen.
0: Yo, doen we dat. Dankjewel.
3: Hoi.
0: Dit is Wet op Rijn Drenthe. En Sweet Surrender.

Een van de vele hits van UB40 hier op Radio Rente. Dat met Ha Your Ground. Straks staan we met de nieuws uit de regio. Tot die tijd hoor je de Shirts. Dit is Tell Me Your Plans.

0: liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
4: Zonnetevel, jokason.nl, albino 60 jaar zonweer en rolloen.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Het is 10:30, David nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen, het WK wielrennen komt naar Drenthe en Groningen. Niet in 2032, maar in 2034. Dat is gisteravond bekendgemaakt tijdens het congres van de Internationale Wielerbond UCI. Commissaris van de Koning Agnes Mulder was erbij en zij is in haar nopjes.
9: We hebben noaberschap in Drenthe en in Groningen. En dat betekent dat je elkaar helpt op momenten dat het nodig is. En dat is gebeurd tussen Drenthe en Groningen. Daar ben ik heel blij mee. Dat heeft me veel gedaan. En dat we dan eigenlijk dit als een beloning krijgen, ook om weer een nieuwe start te maken, een nieuw begin. Ja, dat doet mij gewoon heel veel.
8: Het is de bedoeling dat over 8 jaar de tijdrit wordt verreden op het TT-circuit. De wegwedstrijd zal door Groningen en Noord-Drenthe gaan. Ook het WK para-wielrennen wordt in 2034 in Noord-Nederland verreden. In Hogerspeelde is gisteravond een chalet afgebrand. Het gebeurde op een vakantiepark aan de Jannesbruggingweg. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het chalet helemaal uitbrandde. Er raakte niemand gewond. Er wordt nog onderzocht hoe de brand kon ontstaan. In en naast de oude melkfabriek in De Groeven komen 20 huizen. De Raad van State heeft daarvoor groen licht gegeven. Een buurman maakte bezwaar, maar dat is van tafel geveegd. Volgens de raad passen er in de woningen prima in de omgeving en zijn er geen problemen met parkeren. Met de aanleg van 25 parkeerplaatsen wordt voldaan aan het aantal plekken dat nodig is. Wanneer de bouw van de woningen begint is nog niet duidelijk. En het inleverpunt voor vuurwerk in Emmen heeft gisteren ruim 60 kilo opgeleverd. Alle soorten vuurwerk, waaronder ook zwaar vuurwerk, konden daar anoniem worden ingeleverd, zonder gevolgen zoals een boete. De Rijksoverheid organiseert de inleverpunten vanwege het landelijk vuurwerkverbod. Tot en met 9 oktober is de bus door de week ergens in het land te vinden. In Drenthe stond hij gisteren in Emmen. Vandaag is het inleverpunt in Assen. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. Alsdieners dan met het weer.
10: Het is deze morgen vrij zonnig bij een zwak tot later matige noordwestenwind. En er wordt tegen de middag een graad of 17 tot 18. Vanmiddag zon en ook wat bewolking en het blijft droog.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.

0: Stevie Wonder. And for once in my life.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Er is 7 minuten over, 10:30. Robert is vandaag voor ons op Chuck. En die is in gluren bij de buren. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, ik hoop dat ik doorkom, dat de verbinding stand houdt. Want wij zijn de provinciegrens even overkrasgerd. En voor de mensen die de televisie erbij aan hebben staan, die kunt als het goed is nou allemaal zien dat de op Chuck wagen geparkeerd ziet in een dorp waar niet heel Drens aan duurt. Nou, dat klopt ook. Want dat dorp, dat is Giethoorn. En ja, werkelijk waar, ik ben hier ontoet die niet west. Je hoort al die de verhalen over buslading vol toeristen en dan vooral vanuit Azië die hier rondloopt. Dat is ook echt het geval. Dat is bijzonder om dat toch te zien. Bodenvol. Maar niet alleen maar, want ja, ook de vrouwen van nu bent hier in grote getalen aanwezig. En ik geloof ja, een mannetje wou ik zeggen, maar het is eigenlijk een vrouw of 200, Ina, of niet?
4: Ja, 200 per dag. We doen 4 dagen. Dus we hebben 800 vrouwen in de weer.
3: Kan je hier horen daaraan, of niet?
4: Ja, ze heeft me wel gezegd dat het niet eenmaal nog zoveel bezorgd had.
3: Nee. Gelukkig. Ja. Hey, we staan hier op een prachtige plek midden in het centrum van Giethoorn bij een klein scheepswarf hier eigenlijk, hè?
4: Ja, dat is de puntenwerf van Schreur. En die maakt dus nog ouderwetse punters. Ja. En we hebben net alleen wat een uitleg gehad. En nou, ik vind het knap dat ze dat volhouden hier.
3: Ja. Ja, maar nog helemaal op de ouderwetse wiese. Als ik even de kop omhoog steek, weet ik ben buiten gaan staan. Want binnen ben wat mensen van de scheepswarf nog uitleg aan het geven. Er wordt ook al gelachen, hoor ik. Dus het loopt op zijn einde, denk ik.
4: Ja, ik denk het wel, hoor. Zeg, er zijn ook al vrouwen die gaat weer richting de rondvaartboord van Smit. Ja. En dan gaat ze nog een rondvaart over het Gieterse Wiede maken.
3: Juist, want jullie bent vanmorgen hier begonnen met een rondvaart? Of?
4: Ja, nou, we hebben eerst koffie gedronken bij Smit in, aan het Zuiderpad. En nou, toen houden dus spullen in 4 groepen verdeeld. En 2 bussen, 2 boten. Eén boot gaat naar het Oldemortus, het museum hier. Yeah. De andere boot gaat hier naartoe. De bus gaat naar het Magisch Hoeven in Kallenkoorde. En er is een bus die redt door de natuur. Die heeft een gids met van natuurmonumenten mee.
3: Dus er bent 50 dames, zeg maar, per excursie,
4: ja,
3: vak.
4: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
3: Ik denk dat je hier 200 vrouwen binnen hebt, dan wordt het ook een keer behaakt.
4: Ja, maar met 50 wordt het wel lastig. Dan zal die nog niet lusten. Nee, maar het is,
3: nee, is dat ervaring?
4: Ja, dat is ervaring. Dat is ervaring. En dan zeg ik er wel eens achter van, we kunnen allemaal wel samen zingen, maar niet samen praten. Nee. Dus dan hoop ik dat overkomt. Maar meestal lusten ze wel goed. Hè?
3: Je hebt elkaar misschien ook poos niet zien en dan moet er weer een boel beprot worden.
4: Ja, maar een vrij groot aantal bent met de bus komen. En in de auto kan je ook praten, hè, als je met z'n handen in de auto zit. Ja. Dus me dunkt, dan kan je ook nog wel even 3 kwartier stil weer en dat je niet praat.
3: Dat is waar. Nou, voor mij ging dat hier goed. Ik spiek nog even, loop nog heel even gewoon naar binnen de warf in. Was ze drak uitleg aan het geven. Maar ik zal even naar een van de mensen van de warf vragen. 100 dames, een beetje lusten of niet?
5: Nou ja, ik heb ze allemaal een beetje stilgekregen. Dus ja, dan doe je wel wat wel goed.
3: Wat hij net vertelde hier?
5: Nou ja, over het ontstaan van de werf. Wie ik ben en hoe je een punten bouwt.
3: Ja. Dat ging er wel in?
5: Ja, dat ging er wel in, ja. Ik had ze allemaal stil, dus ze waren... Ja, het is natuurlijk een grote groep, dus ik probeer ze altijd een beetje op in tweeën te spitsen.
3: Oh, en complimenten dan, want ik begreep net al van Ina hier dat nog niet zo makkelijk is om 50 vrouwen in de stil te
5: krijgen. Nee. Maar toch, het was niet muisstil. Dus, en natuurlijk komen er wel vraagjes achterweg, maar dan hebben we een mooi verhaal en een mooie story. Dus,
3: het goed dan.
5: Ik het goed dan, ja.
3: Ik loop nog even door de werf heen, want de vrouwen die gaat nu inmiddels via de grote roldeur. Mooi. Naar Boeten toe, naar de rondvaartboot, waar ze allemaal al voorzichtig aan het instappen bent. Dus je hebt de gangen goed in, dus ik moet mijn pas ook even versnellen. Wichter, ik stoor jullie, maar was het een beetje interessant of niet?
6: Oh, hartstikke mooi.
3: Ja?
6: Ja.
3: Wat heb je ervan onthouden?
6: Nou, dan er zoveel verschillende punters ben en dan ze zo oud worden, dan ze een goede onderhoud nodig hebben.
3: Ja,
6: wat nog meer.
3: Nou, dat vind ik wel heel waar.
6: Ja?
3: Ja, vind ik knap.
6: Nou, het is allemaal handwerk. Ja. Heel belangrijk. En nou, van generatie naar generatie is ook iets.
3: Ja.
6: Alles met elkaar. Heel interessant.
3: En wacht je de reis nou naartoe? Jullie hebben een heel drak programma, begrepen.
6: Heel veel. We hebben 4 dingen.
3: Ja.
6: En dit is de eerste in de punter. En dan, of in de boot. En dan nog naar iets. Dan gaan we weer eten bij Smit.
3: Och.
6: En dan weer 2 dingen vanmiddag op agrarisch gebied.
3: Ja.
6: Ja, we zijn vrouwen van nu.
3: Dat, ja, dat was bekend. Maar dat is dat, dat, wat ik zeg, dat een rockprogramma en allemaal met een agrarisch tintje.
6: Ja, ja. Ja, nou ja, ja, dat zit erbij. Ik vroeg net wel, waar komen jullie weg? Wij zijn van Nieuw-Buinen. Nieuw-Buinen is Drenthe. Maar we zitten nu in de provincie Overijssel. Mm. Maar goed, ik vind een hele organisatie van de vrouwen van nu, van Drenthe. Ze doen dit al jaren en het is altijd heel goed georganiseerd. En het zijn hele leuke, leerzame programma's.
3: Nou, Ina, die stiert hierachter. Heur je dat, Ina? Die kun je toch in de zak steken?
4: Ik vind het geweldig, hoor. Ja, ja, nou, wij doen het al voor de 25e keer, hè? We hebben een paar...
3: Maar ja, je mag doorlopen, mooi, ja hoor. Je hoeft niet mee te wachten. Nee, dat, het is allemaal live, dus dat geeft niks. Want de boot, die, je moet nog in de rij staan. Dat valt mee, die komt niet te laat.
4: Nee. Nee. Ja, we doen het al voor de 25e keer. Denk ik ongeveer. In 1999 ben ik begonnen. En, nou, we hadden een paar misjaren hadden met MKZ en corona. Nou ja, je weet het allemaal wel. Yeah. En het, was het doel was het, zeg maar, om de vrouwen van nu, van Drenthe. Toen waren het nog plattelandsvrouwen. De stroomgebieden van Drenthe te laten zien. Dus ze begon bij ons aan de race. En toen was het nog 200 vrouwen. Dat was twee dagen van 100. Maar het is zo groot. De top was 6 dagen van 200 vrouwen. Dus er was 1200 vrouwen. Dat was in Echgen en in Nijenveen. Yeah. Nou, nou is het wel weer een beetje afgezakt. En de agrarische bedrijf wordt gewoon lastiger. A, bent er veel minder. En B, je bent groter. En het volgende punt is, ze wil het allemaal niet meer. Nee. Want die moet de boel ook met die netjes hebben. En ja, dat valt allemaal niet zoveel mee.
3: Nee,
4: dat... nee, nee. En dat, is, dat vind ik wel jammer. Maar we proberen wel altijd wat een agrarische tintje aan te knoppen. Dat is, nou ja, we hebben nou dus, we gaan dus in de natuur in. Nou, dat heeft ook helemaal met agrarisch te maken, want dat weten wij allemaal wel wat als er gebeurt. En bij de Magische Hoeve is een heel groot veebedrijf, meer dan 400 koeien, maar je hebt ook een hele mooie zorgtaak erbij. En een theeschenkerij, en nou, ik weet allemaal niet wat, een kooklokaal.
3: Yeah.
4: En bij het Olde Moord is, nou, dan wordt het Olde Gieten in tentoongesteld.
3: Precies.
4: En dan met een mooie filmpje erbij en zo.
3: Nou, ik zag in ieder geval een boot vol blije gezichten. Of zag, ik zie een boot vol blije vrouwengezichten daar. Die ja, de afgatmeren en giethoorn weer intrekt. Op weg naar een dag vol met ding, met een agrarisch tintje. En ik koers de wagen, Wim, weer op Drenthe aan. Want ja, ik begon mij toch te jagen. Hij is zo lang buiten de provincie, verblieft.
0: Hij rukt de stal al. Dankjewel, Robert.
2: Heb jij ook een tip voor op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: van Exile op Radio Rente en Kiss You All Over. Met het mooie donkere stemgeluid. Nou, dat stemgeluid dat past natuurlijk ook heel goed bij een Sinterklaas. Er was het David vorige week het nieuws dat er was een... De Sint die zouden stoppen, in dit geval. En toen werd Daan Schuurmans met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid genoemd als de nieuwe Sinterklaas.
1: Ja.
0: En hij was zelf degene die het ontkende. Het was een beetje lastig, want zijn vrouw of zijn vriendin... Die publiceerde een fotootje op Instagram van, met een meitertje erop.
1: Ja, op ja. Kussen. Ja,
0: op kussen.
1: Dat is ook een actrice trouwens, Bracha van Duisburg.
0: Ja, klopt. Ja,
1: ja dat was een... Ja. Maar hij wordt het dus niet.
0: Nee. En nu is er weer een nieuwe naam bekendgemaakt. En weer door hetzelfde Instagram-kanaaltje. Sint Talk heet dat.
1: Ja.
0: En die met een 95% zekerheid weet ze nu te melden... dat Ramzi Nasser de opvolger is van Stefan de Wallen.
1: Ja.
0: Ik vind dat leuk.
1: Ja?
0: Ja. Nou, hij is toch een gelauwerd acteur. Ja. Dichter des Vaderlands is hij volgens mij geweest.
1: Zeker.
0: Hij heeft een gouden kalf gewonnen. Het is niet de minste.
1: Nee.
0: Die kun je best hebben als Sinterklaas.
1: En ik moet eerlijk zien, ik zie het ook wel voor me dat hij dat doet.
0: Ja, ja. En hij is nog redelijk jong, dus hij kan nog redelijk wat jaren mee. 52 is hij. Dus bekend natuurlijk als Erik in oogappels en dat soort zaken meer. Nou, ik ben benieuwd, maar het is nog steeds 95%. En de NTR, die wil op geen enkele naam reageren.
1: Nee, maar het is wel interessant, want ik begreep ook dat deze week... de opnames voor het Sinterklaasjournaal zijn begonnen.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat zij al wel weten wie het is.
0: Dat moet wel.
1: Ja.
0: Maar dat is toch ook in het openbaar. Mensen moeten dat toch ook zien dat dat gebeurt. En dan komt het toch ook naar buiten. Ja. Nou, ik geloof dat die man van Sintag... die heeft een aantal fluisterpieten aan het werk gezet.
1: Nou, oké.
0: En die voorzien hem van alle juice die er omheen zit.
1: Pepernote juice.
0: Ik ben benieuwd, ja. Hey, en dan is er ook nog nieuws over, jawel. Hoppakee, het Songfestival.
1: Ja.
0: Ja. Ik vind daar wel wat van, David.
1: Waar vind je wat van?
0: Nou, dat wij nu in één keer, we zouden niet meedoen... en nu in één keer werd gisteren bekend... de kogel is door de kerk. Nederland doet dit jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival.
1: Okay.
0: In ieder geval door meerdere media gemeld. Waarom dan? Zijn we dat verplicht om dat te doen of zo? Avro Trossi heeft zich teruggetrokken. En de NOS die doet het dan, die heeft het ook uitgezonden. Als, zeg maar, verplichting. Want wij moeten de kijkers en de luisteraars van informatie voorzien. Dat snap ik. Maar waren we dan ook actief op zoek gaan naar een deelnemer?
1: Ja, nou ja, ik denk dat een heleboel mensen het gewoon heel belangrijk vinden... dat we daar aan meedoen.
0: Maar ik lees dan wel, ze willen een beetje terug naar het basisbegin... van het Eurovisie Songfestival. En dat is eenheid veroorzaken in Europa...
1: Ja, en dat is in principe natuurlijk best een mooi principe om te hebben.
0: Ja, maar dat was 50 jaar geleden misschien zo. Maar ik denk niet dat het de laatste jaren ook nog zo is.
1: Nee, ja, het is natuurlijk allemaal een beetje ingewikkeld geworden... na de oorlog in Gaza eigenlijk. Ja. En de deelname van Israël aan het Songfestival. Dat zorgt voor mij, voor heel veel landen, toch voor wat ongemak...
0: Ja.
1: dan daar aan mee te doen.
0: Ierland doet sowieso niet mee. En Spanje twijfelt u nog.
1: Ja.
0: Dus, maar Nederland gaat wel meedoen. Er komt er wel het volgende probleem. Wie gaan wij dan nu uitzenden?
1: Ja, ik denk dat het maar één kan zijn.
0: Jij denkt Davina.
1: Davina Michel.
0: Davina Michel. Maar zou die willen... in dit geval, omdat er zoveel onrust over is.
1: Ja, geen idee.
0: Ik weet het niet. Volgens mij zijn er heel veel artiesten die denken van... nou, ik moet me hier maar niet aan wagen, geloof ik. Want dat is niet goed voor mijn carrière. Zou het? Ja.
1: Ik denk dat er altijd iemand te vinden is die dit zou willen doen.
0: Dat denk ik wel. Nou, net als jij denkt dat Nederland vanavond met 7-0 verliest van Duitsland... denk ik dat Nederland alsnog niet meedoet met het Eurovisie Songfestival.
1: Jawel.
0: Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Goed zo.
1: We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het allemaal meemaken. ABBA nu hier op Radio Rente. En One of Us...

0: Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, Majorie.
3: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
6: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: De A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Daar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

Beach Boys op Radio Rente en I Can Hear Music. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze donderochtend. Straks in het tweede half uur even een gesprek met Edwin de Jongendijk, de Gronings Drentse Friese troubadour. Die komend weekend optreedt hier in Drenthe. En straks even bellen met Lute van der Bult over een historische wandeling.

0: Kim Carnes op Radio Drenthe. En dat met de Bette Davis Eyes.
1: Op stap in Drenthe.
0: Op stap in Drenthe. Nou, misschien kunnen we beter zijn op stap in Bijlen. Want dat gaat aankomende zaterdag gebeuren. Want de werkgroep Kuijen en Kieken die holt daar dan een historische wandeling over de oude begraafplaats aan de Torenlaan in Bijlen. En daarvoor reken ik nou aan de telefoon Lute van der Bult. Lute, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Nu heb ik zelf de ervaring. Ik ben een paar weken geleden was ik in Schotland, in Edinburgh. En daar heb je ook mooie begraafplaatsen. En mijn vriendin die zei van, moeten we toch eens even overheen gaan lopen? Want dan leer je heel veel over de historie van zo'n plaats. En dat is inderdaad het geval.
2: Ja, zo moet je het eigenlijk wel beschouwen. Kijk, de begraafplaatsen aan de Torenlaan, dat zijn de eerste officiële begraafplaatsen. Mm-hmm. Mensen werden vroeger rondom de kerk begraven, in de kerk. En 1829 kwam de wet op de begraafplaatsen. En dan mocht dat niet meer. Ook in het kader van besmettelijke ziekten en weet ik wel waar allemaal.
0: Okay.
2: En toen is er een akker aangelegd aan de Torenlaan. En daar is men dan van begraven. En op een bepaald moment was die akker vol. En toen hebben ze nog een stukje erbij gekocht. Mm-hmm. En toen hebben ze nog een beetje uitbreid. En in de oorlogsjaren toen hebben ze een tweede akker erbij gekocht. Want toen was die helemaal vol. Maar op dat oudste gedeelte, ja, dan kun je allerlei interessante dingen kun je daar ontdekken. Ja. Bepaalde teksten op de grafsteen. De soorten grafsteen. Je kunt dan aan de soort grafsteen ongeveer de titel aflezen. Het waren vroeger allemaal van die grote vier rechthoekige stenen. Ja, bakken als het ware. Mm-hmm. Heel mooi, heel mooi. Ik werd met de werkgroep op de Oude Kerkhof, welke ik 15 jaar geleden opgericht heb, hebben wij een aantal van die graven hebben weer gerestaureerd. Ja. Weer netjes gemaakt, weer recht gemaakt. En ja, ook de symbolen die erop staan, de teksten die erop staan op sommige graven. En als je daar een beetje in gaat verdiepen, is dat heel erg interessant.
0: Ik denk dat bij de graven dat ook bepaalde modeverschijnselen wel bent. Dat een bepaalde periode dat ze dan dit gebruiken en een periode daarna dat ze weer wat aan gaan doen. Hè?
2: Dat kun je ook zien, kun je ook aflezen aan de serken.
0: Ja.
2: Op een bepaald moment waren het allemaal van die liggende graven. En later werd het allemaal van die stijlers, van die staande, rechtopstaande, ja, natuurstenen, platen ja, als het ware, met de tekst erop en wanneer hij overleed waren en noem maar op. En dat kun je ja, heel mooi zien. Ja. Dan is er verder nog een stukje natuur op de oude begraafplaats, wat je bijna niet voorstellen kunt, maar een boom die het bezit nam van een hek rondom een graf. Ah. Die boom is als het ware over het hek heen groeit. Dat hek dat zit gewoon in de boom.
0: Ja.
2: Dat is heel apart, heel apart.
0: En je hebt natuurlijk de oorlogsgraam, je hebt de Liekenhuisje, heb je er ook nog uit 1892. Ben jij nou zelf degene, Lute, die dat allemaal gaat vertellen? Of heb je er iemand anders
2: nodig? Nee hoor, Wim Joosten is onze begeleider. En ik loop vanmiddag of zaterdag wat mee.
0: Ja.
2: Maar Wim die heeft dat al een paar keer vaker gedaan. En die is er ook heel bedreven mee.
0: Ja.
2: En dat komt wel goed.
0: Reuze interessant. Het begint om 10:00 aan de Perk, in dit geval aan de zuidkant van de historische Stefanuskerk.
2: Ja.
0: Het is aan de overkant van de straat daar in dit geval.
2: Het is aan de overkant van de straat.
0: Ja.
2: En je kunt eventueel, als je met auto komt, kun je auto parkeren achter de kerk. Dus een klein netje lopen naar de ingang. Maar de ingang is dus aan de Perk.
0: Ja.
2: En daar kun je verzamelen. En we kunnen nog wel een paar deelnemers gebruiken.
0: Is het handig dat men zich van tevoren opgeeft? Hoe doen we dat?
2: Dat kan. Men kan zich opgeven. En dan moet ik even kijken via de link info@kuijenenkieken.nl.
0: Ja.
2: Of met telefoonnummer. En, maar ze mogen ook zo aankomen hoor, dat is geen punt.
0: Oh, oké. Okay. Ik heb hier een WhatsApp bericht in het persbericht staan. Dat nummer mag ik alleen nu, denk ik, hè nou?
2: Ja hoor.
0: Dat is 06-3068-1320. Of inderdaad even een mailtje sturen naar info@kuijenenkieken.nl of spontaan aankomen. Ik denk niet dat ze met heel veel beurzen aankomen, in, maar je weet het nooit, hè?
2: Je weet het nooit. Het zal heel mooi weer natuurlijk als de beurs van vol komt. Maar ja.
0: Goed zo.
2: Je moet ook niet te veel hebben.
0: Hè. Zaterdag dus om 10:00 dan aan de perken verzamelen voor een hele interessante wandeling daar. Mooi zo.
2: Dat wordt het zeker.
0: Lute, dankjewel.
2: Ja, oké. Okay, heel bedankt.
0: Hoi.
2: Yo, hey.

0: Worden niet wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

Spice Girl Melanie C. Samen met de rocker Brian Adams en When You're Gone. En mocht er nou mensen inderdaad komende zaterdag mee willen lopen, stuur dan even een mailtje naar info@kuijen.nl voor die historische wandeling langs graven op de begraafplaats in Bijlen. Straks David met het nieuws uit de regio. Tot die tijd is het America and the Horse with No Name.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
5: Het is 1 minuut voor 11:30. David nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen, veel blije reacties op het binnenhalen van het WK wielrennen. Drenthe en Groningen gaan in 2034 het WK organiseren. De commissaris van de Koning, Agnes Mulder, was bij de toekenning. En het deed daar veel.
6: We hebben nabuurschap in Drenthe en in Groningen. En dat betekent dat je elkaar helpt op momenten dat het nodig is. En dat is gebeurd tussen Drenthe en Groningen. Daar ben ik heel blij mee. Dat heeft me veel gedaan. En dat we dan eigenlijk dit als een beloning krijgen, ook om weer een nieuwe start te maken, een nijbegun. Ja, dat doet mij gewoon heel veel.
5: Het is de bedoeling dat de individuele tijdrit wordt verreden vanaf het TT-circuit en de wegwedstrijd gaat door Noord-Drenthe en Groningen. Ook het WK para-wielrennen wordt in Noord-Nederland verreden. In Hogesmeel is gisteravond een chalet afgebrand. Dat gebeurde op een vakantiepark aan de Jannesbruggingweg. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het chalet helemaal uitbrandde. Er raakte niemand gewond. Hoe de brand kon ontstaan, wordt nog onderzocht. En in en naast de oude melkfabriek in de Groeven komen 20 huizen. De Raad van State heeft daarvoor groen licht gegeven. Een buurman maakte bezwaar, maar dat bezwaar is van tafel geveegd. Volgens de Raad passen de woningen prima in de omgeving en zijn er geen problemen met parkeren. Met de aanleg van 25 parkeerplaatsen wordt voldaan aan het aantal plekken dat daar nodig is. Wanneer de bouw van de woningen begint, is nog niet duidelijk. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. Als in huis dan met het weer.
8: Het is deze morgen vrij zonnig bij een zwak tot later matige noordwestenwind. En er wordt tegen de middag een graad of 17 tot 18. Vanmiddag zon en ook wat bewolking en het blijft droog.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Zanger en liedjesmaker Edwin Jongedijk. Nou, ik lees hier in het persbericht. Hij verstiet de kunst om ieders gevoelens te verpakken in pure en krachtige Grunningse woorden en heerlijke melodielijn. Ik heb nou een telefoon, Edwin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een geboren Fries die in Grunning zingt en in Drenthe woont.
1: Ja, hoe kan het, hè?
0: Ja, nou, hoe kan het? Leg dat eens in u dan.
1: Ja, ik ben in Noord-Wolde geboren. En daar wordt eigenlijk geen Fries gesproken. Dus ik ben nooit opgegroeid met het Fries, maar wel met Neder-Saxisch.
0: Hmm.
1: Dus, ik kwam in Pekela terecht. En ik vond het zo mooi.
0: Ja,
1: ik ben me erin gaan verdiepen. En toen eerst schreef ik natuurlijk in het Engels. Op een gegeven moment toen popte er ook iets in het Gronings af. Nou, toen ging er een laadje open en
0: Mooi man.
1: Ja, ja.
0: Maar we kunnen jou omschrijven als een echte een Noorderling dan.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Hey, nu stel ik mezelf als de vraag. Als jij een optreden hebt, moet je dan eerst voor je kledingkast gaan staan en zeggen, wat voor pak moet ik vanavond aan?
1: Ja, inmiddels hoef ik er niet zo lang over na te denken. Maar ik heb wel, bijvoorbeeld bij Sjönke Lenz, dan heb ik niet bij als de Grunnige zanger.
0: Nee, drum, ja. En ik lees op jouw website, Sjönke Lenz inderdaad, je gaat solo. Je doet wel met de troubadours nog Tiny Town. Ik weet niet of je daar nog wat bij doet.
1: Nee, wij eten alleen nog spergels met elkaar.
0: Oh, oké, op die manier, ja.
1: Ja.
0: En nou ook solo bezig dus?
1: Ja. Ik ben dat genoemd, dat doe ik solo.
0: Mm-hmm.
1: Dat doe ik nog wel, maar niet heel veel meer. Want dit is denk ik de eerste optreden weer sinds een anderhalf jaar of zo dat ik de solo in het genoemd doe.
0: Ja. Ja. Moet je dan ook nog speciale voorbereiden of zit het allemaal nog vers in het geheugen?
1: Ja, ik dacht van, dan moet ik echt met een man de bak. Maar ik zat van de week, de liedjes in door te nemen en ze zitten er allemaal nog. Dus
0: het is net als fietsen, en dan verleer je ook niet.
1: Nee, klopt.
0: Al die geitenpaadjes die je ooit hebt aanlegd, die zitten er nog mooi in. Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Hey, hoe heb jij de zomer een beetje beleefd? Heb je ook echt rustig aan dan of heb je ook nog op muzikaal gebied wat dan?
1: Nou, wij hebben, allebei. Dus ben ook met de jongens, we hebben nog wat liedjes afgemaakt voor St. Clans.
0: Ja.
1: En we zijn de studio in geweest en voor de basis om stop te nemen.
0: Ja.
1: En nu worden er links en rechts wat koortjes nog opgezet. En dan is die, hebben we straks volgende maand hebben we een single.
0: Oké.
1: Dus we muzikaal ook, hebben we ook aan de weg getimmerd.
0: Dus er komt wat nieuw werk aan.
1: Ja.
0: En de samenwerking met Jan, Henk en Alex?
1: Ja, dat is er ook nog. We zijn dat we met de troubadours. We hebben dus elke 2-3 jaar gaan we een rondje maken.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben nu van dat rondje hebben we nog 1 optreden staan.
0: Ja, dit is ook altijd een feestje om te doen met die beide heren, denk ik, of niet?
1: Ja, dat is altijd gezellig.
0: Ja. Hey, en dan lees ik in de agenda, de 26e september, dan sta jij in MFC, dat zal multifunctioneel centrum wezen, de Spil in Gasselt-Nijveen.
1: Ja.
0: Ja. Wat kunnen we daar verwachten als publiek?
1: Nou, daar ga ik dus uitgebreid de tijd nemen om weer mijn Groningse liedjes te vertolken. En ik heb er heel veel zin aan. Dus
0: ja.
1: Het zal ontspannen zijn. En dan twee sets met allemaal alleen maar mijn Groningstalig werk.
0: Ja, en wat verhalen erbij, denk ik?
1: Verhaaltjes erbij, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Een genoeglijke avond, dus in dit geval in Gasselt-Nijveen.
1: Ja, daar ga ik wel voor, ja.
0: Ja, mooi zo. Hey, we gaan natuurlijk ook wat werk van jou draaien. Als ik de kaas wil krijgen, de plaat die je wellicht ooit op mijn bruiloft nog een keer gaat spelen, die afspraak die stiet nog. Of toch zo wie het komt, dan moet ik mijn vrouw of mijn aanstaande maar eens met overleg dan.
1: Ja.
0: Hey, succes, kom de zaterdag en we spreken elkaar ongetwijfeld weer ook met het nieuwe werk van Sjönke Lenz.
1: Ja, weer bedankt, hè.
0: Mooi zo, yo.
1: Yo.

0: muziek van Billy Joel op Radio Drenthe en My Life.
1: Anouk in de middag.
0: Met Marita Slip.
2: Hallo.
0: Marita.
2: Hi.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed. Ja.
0: Mooi zo.
2: Ja, lekker, lekker warm ook. Vind ik ook fijn.
0: Ja, en, we hebben een paar weken hier. Dus, soms heb je een airco, dan heb je de koelcel, zeg maar. Dan
2: kun
0: je
2: rustig
0: je kopje sla meenemen naar het werk.
2: Ja.
0: Maar die is een beetje stuk.
2: Ja.
0: Het is hier een beetje warm.
2: Nou, ik ben blij dat ik wol aangetrokken heb vandaag. Hè.
0: Nou.
2: Wordt gezellig. Maar dat geeft niks.
0: Morgen ga ik niks aan doen hier. Dus dat ik waarschuw de luisteraars alvast.
2: Ik geloof daar niet meer in. Dat beloof jij al weken.
0: Ja. Ja.
2: Maar het zou leuk zijn.
0: Ja, ik ga toch met vakantie, dus maar jij.
2: Ja, nou.
0: Marita, wat gaan we allemaal doen straks?
2: Nou, we gaan het hebben over katten en poezen. Daar is iets mee. En daarover ga ik bellen met Alwin Tol van het Dierenasiel. Het is natuurlijk donderdag, hè, dus Drentertainment dag.
0: Even wachten hoor, want vanochtend was Ellen, die was ook al bij Judith. Mijn Ellen. En nu heb je mijn Alwin ook vanmiddag in de show. Wacht even.
2: Jouw Alwin bij mij vanmiddag in de show.
3: Ja, we sorteren vast voorop. Als jij hier straks niet meer werkt, dan je in je blote naakt.
0: Oh, dat bedoel je. Oh ja, is goed. Ja.
2: En Alwin zei, wat leuk Marita, lijkt me heel gezellig. Veel leuker dan bij Wim.
0: Ah.
2: Nou ja, het is ook een gekheid. zo onaardig dit.
0: Wat dan weer?
2: Goed, Elizabeth Hope, daar gaan we mee bellen. Want ze heeft een nieuwe single. Verder gaan we natuurlijk slingerplaten. En ga ik natuurlijk ook weer een mooie kussen weggeven. Dus let op de schaapjes.
0: Heb je al een mooi onderwerp voor de slingerplaatje? Of,
2: ja.
0: Ja?
2: Okay. Ga ik niks over zeggen.
0: Ga er niks over zeggen.
2: Is dat flauw?
0: Ja, nee, dat mag. Ja,
2: het heeft iets te maken met sportiviteit.
0: Sportiviteit.
2: Ja. Dat is een sportief plaatje.
0: Daar kun je nog alle kanten op.
2: Ja.
0: Natuurlijk.
2: Dan gaan we vast nadenken.
0: Nou ja, ik blijf luisteren natuurlijk.
2: Ja.
0: Goed, David, mag je jou bedanken?
3: Dat mag.
0: Mooi zo. Nou, IJzerwederdien ben ik er morgen weer. Dus,
2: dan zonder kleren.
0: Ja, medium rare of well done. Dat zien we dan nog wel weer. Tot slot zie Don Henley en The Boys of Summer. Nog een fijne dag en tot morgenochtend 9 uur. Hoi!

0: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties.
8: Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 12 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A.N. Hunze een warm hart toedraagt, Stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
11: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
12: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
11: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
13: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
14: Radio A en Hunze.
13: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Net geen nummer 1 hit in 1981 voor de Jacksons. Can You Feel It was dat?
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag. Een bomvolle show vanmiddag. Met natuurlijk ook weer het laatste nieuws uit Showbizland. Want zo is dat altijd op donderdag. En Maarten zit naast me. Maarten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dat is even geleden.
2: Ja, maar het mocht weer een keer. Ik heb heel lang gevraagd. En uiteindelijk dachten ze, ja, doe maar dan. Dan zijn we van het gezeur af.
0: Oh, was dat het?
2: Ik denk het wel.
0: Nou, ik vind het gezellig dat je er bent.
2: Ik ook.
0: Je houdt natuurlijk ook voor ons het laatste nieuws in de gaten.
2: Yep.
0: Zometeen om 12:30 dan horen we van jou. Ja, verder gaan we het hebben over over katten en poezen en ook nog over slangen, zo moet ik het zeggen. En Arjan die zoekt mensen die nu al met de kerst bezig willen zijn. Dat straks allemaal is naar Groen als Gras, dit zijn de All-Stars.

0: Smokey Robinson was dat, samen met The Miracles en Tears of a Clown. Vanaf 1 januari, moet ik zeggen, 2028... moeten alle pasgeboren katten en poezen verplicht gechipt worden. Dat wil het kabinet. Maar wat vindt het dierenasiel daarvan? Daar heb ik het over met Alwin Tol van het dierenasiel in Bijlen. Alwin, een hele goede middag.
1: Goedemiddag inmiddels,
0: nou,
1: ja.
0: Wat vind je ervan, van dat voorstel?
1: Ja, jammer dat we nog een jaar moeten wachten.
0: Oké, dus je vindt het een goed idee?
1: Zeker, ja. Zeker. Ja. Ja, dit had eigenlijk al jaren eerder gemoeten. Maar nee, wij zijn groot voorstander.
0: Ja, want het kabinet zegt, hè, van nou, op deze manier hopen we het aantal zwerfkatten in Nederland drastisch te verminderen. Gaat dat ook zo zijn, denk je?
1: Uiteindelijk hoop ik dat wel. Dat zal er nog wel een paar jaar overheen gaan. Maar je moet rekenen. Kijk, wij als asiel, wij vangen natuurlijk al jaren zwerfkatten op. Mm-hmm. Wij zijn ook al jaren verplicht om alles te chippen wat bij ons weggaat en te kastelen te steriliseren. Ja. En toch zie je dat het aantal zwerfdieren niet afneemt, maar alleen maar toeneemt.
0: Hoe kan dat dan?
1: Zoals het nu gaat, werkt het niet.
0: Nee, maar hoe kan dat dan? Dat je dan toch een toename ziet in het aantal zwerfkatten?
1: Ja, geen idee. Nee, dat door de jaren heen. Dit jaar is helemaal extreem. Maar je ziet elk jaar dat er een toename in zit. En je zou verwachten van, hè, als je kijkt, wij vangen per jaar tussen de 1600 en de 1700 katten op. Die allemaal geholpen worden. Ja, dan zou je ook zeggen, dan moet toch een keer die cijfers naar beneden gaan.
0: Ja, dan zou je effect moeten zien, toch?
1: Ja, en dat is niet zo.
0: Nee, en hoe groot is het probleem met zwerfkatten? Veroorzaken die veel overlast?
1: Wat wij horen natuurlijk wel, en wat je natuurlijk in de zomer ook ziet, heel veel met de kittens, hè, die overal geboren worden. En die dan ook weer uiteindelijk bij ons terechtkomen. Ja. Kijk, je moet rekenen, ik heb even de cijfers erbij gepakt. Als ik voor dit jaar kijk, hebben wij inmiddels bijna 1100 zwerfkatten dit jaar binnengekregen. Mm-hmm. Van die 1100 katten zijn er 62 die retour eigenaar zijn gegaan.
0: 62 van die 1100?
1: Ja.
0: Dat is heel weinig.
1: Dat is heel weinig. En die 62, daar zitten ook de katten tussen die gechipt waren en weer met de eigenaar herenigd konden worden.
0: Jeetje.
1: De rest niet. Dus dat geeft wel aan hoe groot het probleem is.
0: Ja, en wat gebeurt er dan met de rest? Die komen dan op straat terecht?
1: Ja. En die worden dan, hè, door de dierenambulances komen die bij ons terecht.
0: Ja.
1: En van die 62 zit er ook een aantal tussen die de toer-eigenaar gaan, die dus geen chip hadden. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wel weer naar een eigenaar gaan.
0: Ja.
1: Kijk, en dat is ook een beetje het andere probleem. Een hond vindt men heel normaal. Die hoort niet op straat te lopen. Die wordt gelijk een dierenambulance gebeld als er een hond loopt.
0: Ja.
1: Maar katten, ja, die zijn, mensen vinden ze wat ondergeschikt of zo. Dat hoor je hier ook vaak, dat mensen zeggen, ja, maar hij loopt daar altijd.
0: Ja, maar het is ook natuurlijk wat lastiger, denk ik. Hè? Want als je een hond zomaar zonder zijn baas op straat ziet lopen, dan snap je ook van, hey, die zal wel eens weggelopen kunnen zijn of verdwaald kunnen zijn. Maar ja, zie ik een kat op straat lopen zonder baas, dan denk ik, ja, die is misschien gewoon door de baas even naar buiten gelaten.
1: Ja, nou ja, maar dat is ook wat wij wel vinden. Kijk, dat is wat wij altijd zeggen van, je laat ze chippen.
0: Ja.
1: Als je ze buiten laat, moet je wel zorgen dat iemand kan zien dat jouw dier een baas heeft.
0: Mm-hmm.
1: En nu laat iedereen ze maar buiten lopen. En in sommige gevallen wordt men boos op ons als een dier opgehaald wordt, want hij loopt er altijd.
0: Ja.
1: Maar niemand kan zien of hij een eigenaar heeft.
0: Ja, dus doe een bandje om of belletje, maar in ieder geval een duidelijk...
1: Of een chip,
0: maar duidelijk dat de kat een baasje heeft. Wat kost dat nou, dat chippen van katten?
1: Wij doen het hier voor het asiel alleen. Kijk, anders voor particulieren kunnen we met de dierenarts terecht. En wat ik weet, zijn de kosten tussen de 30 en de 50 euro.
0: Ja, ja.
1: En dan ben je voor de rest van je leven van de kat. Hè, laat een kat tussen de 12 en de 15 jaar worden, ben je klaar.
0: Ja, maar als je natuurlijk verplicht om vanaf 1 januari alle pasgeboren katten en poezen te chippen, dat kost dan toch ook nog wel een flinke boel geld.
1: Als je een nestje hebt, wel, ja.
0: Ja,
1: klopt.
0: Keer zoveel, hè? 30 keer bijvoorbeeld 6. Nou, dat loopt dan aardig in de papieren.
1: Dat is het, zeker. Ja, ja. Alleen het is wel in die zin dat het dan niet meer een zwerfdier kan worden.
0: Ja, precies.
1: Ja, daar zijn wij groot voorstander van.
0: Denk je ook dat er dan mensen zijn die zeggen, ja, jeetje, als ik heel veel gedoe met dat chippen en het kost me geld, dan neem ik maar geen kat?
1: Uiteraard zullen die er zijn, maar ik denk dat dat maar een heel klein gedeelte is.
0: Ja, hè? Zal meevallen.
1: Ja. Okay. Dat zal heel erg meevallen. Daar ben ik absoluut niet bang voor. Nee hoor.
0: Oké, dus wat jou betreft gewoon goed nieuws en doen.
1: Ja, zeker. Ja, wij doen het al jaren. Tegenwoordig alles wat als boerderijkat weggaat bij ons, wat verwilderd is, wordt ook allemaal gechipt. Dus alles chippen en wij zijn er groot voorstander van.
0: Hartstikke goed. Alwin, dankjewel. En morgen horen we je denk ik weer met de hond en kat van de week, hè, bij Wim.
1: Dat denk ik wel. Ja, en onze open dag hè, die eraan komt. Ja. Daar gaan we het vast morgen ook over hebben.
0: Oh, want dat is zaterdag?
1: Volgende week zaterdag, 3 oktober.
0: Ja. Ah, kijk, helemaal goed. Dan gaan we het dan inderdaad morgen nog even uitgebreid over hebben. Dankjewel voor dit moment.
1: Helemaal goed.
0: Doei.

God It was dat van Roy Orbison. Zometeen hoor je Maarten met het laatste nieuws uit Drenthe. Ik heb eerst nog een plaatje voor je. Dit zijn de Rolling Stones, As Tears Go By.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl. Aan tafel.
1: Zo. Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
3: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
7: Het is 12:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Maarten Stultjens. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Doorlopende controles op de stations van Emmen en Zwolle lossen de overlast op die trein niet op. Dat stelt reizigersvereniging Rover. Vervoerder Arriva is deze week weer begonnen met de controles op de perrons om zwartrijders en overlastgevende asielzoekers te weren uit de treinen tussen Emmen en Zwolle. En dat helpt misschien een beetje, maar het is geen blijvende oplossing, zegt Rover. De organisatie wil dat de overheid ingrijpt om de overlast definitief te beteugelen. Dat moet reizigers een veiliger gevoel geven. Rover is bang dat treinreizigers anders afhaken en niet meer met de trein gaan. Een vrouw is vanochtend gewond geraakt bij een botsing op de N381 in Emmen. Er waren 4 auto's bij het ongeluk betrokken. Het gebeurde rond 10:00 voor de verkeerslichten op de kruising met de Hondsrugweg in Emmen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. En in Hogersmeelde is gisteravond een chalet afgebrand. Gebeurde op een vakantiepark aan de Jannesbruggingweg. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het chalet helemaal uitbrandde. Er raakte niemand gewond. Hoe die brand kon ontstaan, wordt ook nog onderzocht. En tot zover het nieuws. Ja. Meer vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app.
7: Maarten, dankjewel. Ja. En dan gaan we natuurlijk nog eventjes naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis, een hele goede middag.
9: Hoi Marita, goedemiddag.
7: Nou, het is weer prima weer, Hans. Ja, het is een beetje saai aan het worden. Want elke keer als ik jou spreek, dan zeg ik, nou, prima weertje. Maar het is ook weer zo, hè?
9: Nou, wat dat betreft knijpjes in je handen wat een mooi weer het eigenlijk is.
7: Ja.
9: Dat ik op hele andere plekken kunnen zitten waar het bijvoorbeeld compleet bewolkt is. Denemarken kijkt vandaag de hele dag tegen een grijs plafond aan. In Tsjechië vallen buien en in Oostenrijk er is het ook regenachtig.
7: Oh,
9: en wij
7: nee.
9: zitten ja, in een prachtig mooi zonnetje met wat van die vriendelijke wolken ertussendoor.
7: Ja.
9: Het blijft vandaag ook gewoon droog en de temperatuur 17, 18 graden. Misschien tegen 19 in het zuiden, maar ik denk dat dat net niet lukt. Dus 18, hou het daar maar op. Heel gemiddeld.
7: Ja, en blijft dat dan ook zo?
9: Het gaat wel een klein beetje veranderen, maar eigenlijk gaat het ten goede veranderen. We zien nu een matige noordwestelijke wind die ook wat vlagerig is. Die gaat afnemen en in de avond dan staat er eigenlijk helemaal geen wind meer. Dan passeert precies het midden van een eigenlijk eivormig hoge drukgebied. Hebben tijdelijk even geen wind. En morgen komt die wind terug uit het zuiden. In Zeeland en het zuidwesten waait nu al uit het zuiden. Heel langzaam komt dus die rugas over ons heen. Maar bij ons gebeurt dat in de nacht. En daardoor kan het vannacht bij heel rustige condities toch scherp afkoelen. Het is vannacht een graad of 5 in de weerhut. En op de klomphoogte misschien maar 2 of 3 graden. Ja, een koude nacht met nevel en ook mist later.
7: Mist. Dus even morgenochtend goed opletten voor de mist.
9: Ja, precies. Als je morgen gewoon op tijd de weg op moet. Het zou even dicht kunnen zitten. Op sommige plekken zal de mist misschien verkeersbelemmerend zijn. Andere plekken is dat niet gezegd. Dan zal het enkele honderden meters zijn. Of misschien zelfs nog wel meer dan dat. Maar dat duurt niet heel lang. Want de zon die slaagt er morgen nog in om die mist weg te krijgen. We houden wat hoge bewolking over. Maar het voelt wel aan als een zonnige dag. Met een graad of 20 tot 21. En slechts een zwakke zuidelijke wind. Dus morgen ziet eigenlijk nog beter uit dan vandaag. En die hoge druk blijft ten oosten van ons liggen. Het gaat eigenlijk wel een hele week duren. Dus de wind blijft uit zuidelijke richtingen waaien, later wat zuidoost, maar in ieder geval aflandig. Zaterdag en zondag, beide dagen een graad of 21. Dan hebben we een mix van zon en bewolking, waarbij de bewolking vooral in de ochtend aanwezig is. Ochtendgrijs dat soms moeizaam oplost. In de middag is er dan wat meer ruimte voor de zon, maar het blijft een gemengd beeld, wel droog. Maandag en ook dinsdag, die twee dagen, houden we die zuidenwind. Datzelfde spel met bewolking en zon blijft gespeeld worden, maar de aanvoer van lucht komt uit een nog warmere streek. Dus die temperatuur gaat verder omhoog. En ik heb goede hoop dat we midden volgende week, dinsdag en woensdag, die kant op ongeveer 23, 24, bijna 25 graden zouden kunnen zien op onze thermometers.
7: Nou, en dat dan terwijl we al bijna in oktober zitten.
9: Ja, wat dat betreft is het wel bijzonder warm aan het worden, maar het is nog geen recordwaarde of zoiets. Het is gewoon echt een nazomerse periode die eigenlijk wat later valt dan we gemiddeld gesproken zouden denken. Dan heb je midden september of zo. Ja. Nu is hij aan de late kant. En het is natuurlijk nog maar de vraag in hoeverre dit uit gaat komen. Want ik zeg het al, glazen bol, het is een week vooruit.
7: Ja.
9: Maar ik denk dat die 24 graden wel ergens getikt gaat worden in Drenthe.
7: Nou, maar deze dagen zijn ook fijn, dus we gaan eerst maar eens even lekker genieten van vandaag.
9: En zo is dat.
7: Helemaal goed, Hans, dankjewel.
9: Fijne middag.
10: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op Concertgebouw.nl.
16: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Hey!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.

0: Bruno Mars was dat. En All My Soul. En hij heeft zich laten inspireren door de muziek van Curtis Mayfield. Nou, dat was zeker te horen.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, ik zei het net al. Robert die is naar Nijenveen gereden. Robert, wat is daar te doen? Goedemiddag.
3: Ja, er is hier altijd wat te doen. En in dit geval is dat Dobberpop. En ik moet eerlijk wezen, ik ben hier naar Noordwest. En dat is eigenlijk wel jammer, want het is volgens mij iets heel prachtigs. Bij mij staat Jan Harm en Rudy van de organisatie. Die ben nog hem drak aan het overleggen hoeveelste keer het is. Of ben je erover eens?
4: Ja, dat weet me, want het is de negende keer. Is, ja.
3: Wat was je nog aan het opzoeken dan, Jan Harm?
5: Nou, de precieze naam van de band, want dat is...
3: Oh, ja, maar dat kun je ook niet allemaal in de kop heen.
5: Dus dat is nog wel een hele mond vol.
3: Heel Billy Moonshiners.
5: Precies, maar ze zijn supergoed.
3: Meestal dan blikken wij ergens op het programma halverwege de reportage, maar dat is nou alvast bekend. Want, nou, we kunnen er ook met beginnen, ja, waarom ook niet. We staan hier namelijk voor het, ik denk het hoofdpodium, het podium aan de rand van de Nijenveense plaats. Wat komt hier allemaal? De Heel Billy Moonshiners dus?
5: Ja, dat was in mijn naam. Die moesten we hem op
4: zoek. Empire. En we hebben een speciaal lijk. We hebben altijd iets bijzonders. Dat eigenlijk heel naïef in zeggen van allemachtig. Dus niet normaal dat het er is.
3: Oké, de Rolling Stones.
4: Nou, we hebben, dat is een speciaal lijk.
3: Benaderd.
4: Hij nou helemaal die kant op kijken, dan heb je een podium van 10 bij 15.
3: Ja.
4: Ja, en dan komt die speciale act op. Maar als we nu gewoon bekendmaken wat het wordt,
3: dan
4: is het geen speciaal.
3: Dat is nog geheim dus.
4: Klopt.
5: Okay. Klopt. Nou, we hebben in het verleden eens een keer een lasershow gehad. En we hebben eens een keer een van de mensen die uit het water komen met zo'n jetski gebeuren. Dat uit het water komen ze met zo'n pak en zo. Dus dan ja. Dit is ook weer wat apart. Dus dat, ja, dat is wel leuk. Ja.
3: Is Nijenveen er al klaar voor zoveel spektakel of niet?
5: Ja, wij doen het in principe, dit is de negende keer, dus jazeker, die is er klaar voor. Nijenveen is er klaar voor.
3: Dat is goed om te horen. Hé, maar we staan hier bij het hoofdpodium. Hier achter mij een niet misselijk groot podium, dat is helemaal opgebouwd. Kijk, en als ik daar kijk, dan is dat dus wat jij zegt. Ja, moeten we dat dan het tweede podium noemen? Of?
4: Verrassingsact.
3: Een verrassingsact. Dus je hebt daar een podium helemaal optuigd in het water, dat is ook niet zomaar wat. Speciaal voor die act.
4: Ja, eigenlijk duurt het 20 minuten. En we hebben ongeveer 2 dankwerken
3: aan. Ja, ik wil het zeggen, want het is helemaal met halt een staketsel, plaatmateriaal en dikke balken. En dat moet ook allemaal veilig wezen natuurlijk. Er zit helemaal een reling toe.
4: Ja, we doen alles veilig.
3: Ja,
4: we doen alles via de regeltjes.
3: Ja, okay. Je lacht erbij.
4: We kregen achteraf altijd gezeur dat we iets over het regeltje best hebben. Maar dat komt altijd goed.
3: Ja, hè?
4: Ja.
3: Oh, dat is belangrijk. Hey, maar deze plek is werkelijk ook prachtig. Want het water, wordt dat bij het spektakel betrokken of kunt mensen zwemmen? Of, hoe was de bedoeling?
5: Nou, als ze borrel die op hebben, kunnen ze wel hem afkoelen in het water.
3: Jawel, hé.
5: En als ze wat, nou ja, wat warm worden, kunnen ze al dit water in.
3: Ja.
5: Maar we hebben hele grote, dat heb ik, ja, grote waterstralen, echt hoog. En er zijn een spektakel, verlichting erop. Dus dat is, ja, dat is een machtig spektakel.
3: Ja, het is veilig, hè, want het is niet heel diep, dus je kunt er niet in verzoeken.
5: Nee.
3: Het enige wat je hierin kunt verzoeken is, geloof ik, de biertanks die er staan.
5: Ja, en dat wilt kan dan... Kan dat lukken, ja.
3: Nou, dat giet vast gebeuren.
5: Ja.
3: Dat zullen er wel bij, denk ik.
5: Ja, zeker. Ja, ja. Het is al die gezellige steen.
3: Dat geloof ik, ja.
5: Jong en oud, hele dorp.
3: Ja.
5: Ze komen van 8, 9 jaar tot 80, 82. De alle leeftijd.
3: Ja. Hey, en moeder, dus zien jullie als een dorpsfeest? Of betrek je ook de hele omgeving erbij? Je zit natuurlijk kort aan Muppel. Misschien is er nog een volk voor.
4: Ja, maar we doen het serieus wat van Nijenveen. Nee, maar anders ben je hem, vroeger was het de handelsvereniging. En daar zaten wij in en we zijn van... Jongen, we moeten wat doen voor... Eigenlijk voor het dorp, wel nog geld in de kas.
3: Yeah.
4: Toen hebben wij, nou, bij die publiciteit is dus bij de Mabelle Krant. Nou, en die bond ons eigenlijk voor de karren. En die had eigenlijk met niks, na 4 potjes bier en 3 flessen wijn, moesten we 10.000 euro hebben. Aan de anders gang, dat hebben we toen gedaan. En dat is gelukkig goed gegaan. Aan de mond voor toe. En dat was uiteindelijk een goede publiciteit mee. En achter is verder gegaan. En we doen van Nijenveen. Maar wel allemaal met ondernemers uit Nijenveen.
3: Hoeveel inwoners heeft Nijenveen?
4: Bijna 4.000 man.
3: Okay. Ja, want het is wel een serieus festival. Als ik dit om me toe kijk, de gemiddelde dorpsfeest van Drenns dorp. Je hebt niet zulke tenten staan en zulke podia.
4: Nee, maar dat is...
5: Dat is ook het voordeel dat we met de hele handelsvereniging ben. We hebben 100 leden.
3: Ja.
5: En er zit van alles bij. Dus er zitten loonwerkers bij, timmerman bij. Dus je kunt gauw met elkaar wat doen. En het is ook altijd een goede sfeer. We hebben ook nooit geen gedoe. Er zit concurrenten onderling. Maar we hebben altijd... het is altijd gezellig. Altijd, altijd goed.
4: Ja. En we benutten de faciliteiten van elkaar, dan ben je gewoon, die tent die heb ik geregeld, maar dat maakt niet zo gek voor. Maar ik heb wel een kennis die dat heeft.
3: Ja,
4: en dan kun je wat makkelijker en goedkoper ergens aan komen als je uit dat, als je, ja, als
3: jullie
4: je
3: ondernemers dan... kan dit ook, zeg maar. Dat je dit op deze manier... En jullie kunnen misschien met elkaar nog mooi van u reden. Dan denken van, ja, maar er blijft niks...
4: Maar dat maakt niet uit, dat doen we niet van.
3: Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, je hoeft er geen dik winst op te pakken.
5: Nee, helemaal niet. Nee. Maar dit gewoon op geld zetten, dan kan dat helemaal niet.
4: Nee, dat kan niet.
5: Ja. Wij doen het zelf en met onze eigen inzet. Ja. Dat zeg ik. Dus we zijn hier gisteren waren weer meer kleine 20 man. En dan helpt iedereen mee en het is gewoon gezellig.
3: Nou, zo'n podiumbouw, ja, voor de mensen die er geen beeld bij hebben. Het is een serieus ding van, ik denk 10 met 10 of zo.
5: Ja, nou, dat heb ik geluk dat ik in de bouw zit. En wij maken prefab dakplaten. Dus we hebben een soort tussenbedrijf door het podium in gebouwd. Ja. En dat hebben we prefab hier neergelegd. Dus dat is dan ook...
4: 10 bij 15, hè? Maar niet
3: 10 bij 15.
4: Met een klein neer, hè? Maar het is 10 bij 15, man.
3: Nou, dan is dat in mijn inschattingsvermogen. Een lap scheef weg, denk ik. Voor mijn zicht hier. Dus dat is dat die les 5 meter, dat is... Nou, dat wil ik je geven. Dan is die 10 bij 15. Het is een serieus ding in ieder geval. Wat is
4: het water, hè?
3: Ja, precies. Boom op het water. Dus daar moet ik rekening met houden. Het is allemaal geheid, denk ik, in de lagen hier. Ja, het is allemaal veilig.
5: Die grond is...
3: VCA-gekeurde hek erom toe. Dat het allemaal dik voor elkaar is. Hey, wanneer ging het feest niet los, heren?
5: Zaterdag 9 uur, half 9.
4: Half 9.
3: Ja. Dan begint het. En dat zal nog in een laat uurtjes doorgaan, denk ik.
5: Tot 1 uur. En dan stappen we ermee.
3: After party.
5: Ja, after party.
3: Bij de Mul of zo in Nijenveen. Of
4: after party is zondag, hè?
5: We hebben zondag altijd alles opruimen. Ook maar dan hebben we er veel meer. Dan is er een man of 50, ook voor de handelsvereniging. En dan is ook... Nou, dat duurt denk ik een uur of 3 en dan is ook alles weg.
4: Alles
5: weg.
3: Ja. Weet je, weer allemaal schoon.
5: Ja.
3: Dan kunnen mensen niet weer de hond uitlaten met de plaats.
5: Dan kun je niet
3: de
5: king, dat gaat met geweld, dat is ook klaar. Dat is opbouwen gaat snel, maar dan moet je natuurlijk ook nadenken waar je ding neerzet. Maar afbreken, dat is 3 uurtjes is alles weg.
3: Het wordt een fantastisch feest in ieder geval. Het weer is goed, dat zit allemaal hartstikke goed met. Ja, en wat voor act hier dan op dat staketsel boven het water komt, het zal mij nee doen. Hmm. Maar ja, ik mag er niks over zeggen. Ik weet het ook niet, dus ik kan er ook niks over zeggen. Maar goed, dik, oh... Ja,
4: ik denk, als je gewoon dat je een beetje het nieuws gaat volgen, dat ze denken van, wat was dat? En dan zeg ik van, god, dat ik waar het nog, maar daar had ik niet in de gaten.
3: Dat... Hoe dan op rekenen? Een grote vuurbal die boom neer heen?
4: Mij zegt helemaal niks, maar denk er gewoon maar aan. Ik denk dat de landelijke pers er op duikt.
3: Vanaf de Holsrug zien kunnen we weten wat er aan de hand is. Nijenveen holt dat in de gaten. Dus het is geen oefening van defensie zaterdagavond. Het is waarschijnlijk Nijenveen. Mij hoor je straks weer vanaf die Holsrug van Udem.
0: Ja, en één ding weten we zeker. Die heel Willy Moonshiners, die zijn er sowieso. En laten die nou een plaatje hebben gemaakt samen met René Kast. Namelijk een country versie van Atje voor de Sfeer. Heb ik die toevallig gewoon klaarstaan. Komt-ie. Dankjewel, ja, Robert.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor.
5: Dit Expeditie Pijn helpt in
6: Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
10: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
11: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
10: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
15: Goedemorgen.
14: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. en is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe!
16: Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
18: Met Marita Slip.

0: Ten Bee Gees op Radio Drenthe en Tragedy.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Ja, we schakelen natuurlijk altijd eventjes de hulplijnen in rond dit tijdstip. En vandaag, dat doet Arjan dat. Arjan van de Mark. Arjan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent artistiek leider en dirigent van het vocaal ensemble, moet ik het zo zeggen, van de Koorschool Drenthe? Of is het toch iets anders?
3: Ja, en ik ben artistiek leider van Koorschool Drenthe in zijn algemeenheid. Maar onze vraag gaat inderdaad dit keer over een projectkoor, inderdaad.
0: Ja, en dat is dan weer dat vocaal ensemble, denk ik, hè?
3: Ja.
0: Ja. Ja. Oké, dan hebben we dat weer duidelijk. Jullie zitten in Assen.
3: Ja.
0: En jullie zijn begonnen met een project. Wat voor project?
3: Ieder jaar draaien we meerdere projecten, maar het is zomervakanties geweest, dus dan gaat de blik langzaamaan richting kerst. En voor onze kerstconcerten zoeken wij projectzangers die met ons mee willen doen.
0: Ja, en jullie hebben al wel een groepje bij elkaar, geloof ik.
3: Ja, dat klopt. Maar we kunnen nog ongeveer een 10 zangers in de verschillende stemgroepen erbij gebruiken. En dan zit het koor echt vol.
0: Ja, in de verschillende stemgroepen hoor ik jou zeggen. Welke stemgroepen zoek jij nog zangers in?
3: Zowel mannen en vrouwen, beide hoge en lage stemmen. Dus zeg maar alle vier stemgroepen kunnen we nog wel mensen gebruiken.
0: Oké, en je moet wel een beetje ervaring hebben, denk ik, met zingen.
3: Ja, je krijgt een link naar een map met bladmuziek en oefenopnamen. En dan is het in principe de bedoeling dat je het thuis instudeert. En dan in een repetitie of 6-7 zetten we de hele boel onder elkaar. En dan gaan we de concerten in.
0: Oké, en wat wordt er dan zoal gezongen? Wat ga je repeteren?
3: Kerstmuziek, maar dat is vrij logisch als je kerstconcerten gaat geven. Maar er zit muziek bij van Buxtehude, Henry Purcell. Echt oude klassieke muziek, zeg maar, die we daar gaan zingen.
0: Oké, dus je moet een beetje feeling hebben met dat genre, zeg maar. Hè? Dat moet je leuk vinden natuurlijk om dat te zingen. Je krijgt dan dus thuis kun je gaan oefenen. Maar komen jullie ook nog bij elkaar om samen te oefenen?
3: Ja, we gaan 6 of 7 repetities gaan we samen houden om de bollen onder elkaar te zetten.
0: Ah, kijk, ik zie ook inderdaad een aantal data hier op papier staan. En het begint geloof ik op 20 oktober, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: En dat is op de dinsdagavond, dus dan moet je wel zorgen dat je dan kan. Dan houden dinsdagavonden dus vrij.
3: Precies.
0: Ja, en vervolgens gaan jullie natuurlijk optreden met het hele koor. En wanneer is dat?
3: Uit mijn hoofd 4 december in Zuid-Laren, 12 december in Emmen en 24 december in Borger.
0: Ja. En dat moet je dus ook kunnen, dus ook die data moet je vrij zijn. En verder, maakt je leeftijd nog wat uit, hoeveel ervaring je hebt?
3: Nee, leeftijd maakt niet uit, ervaring maakt wel uit.
0: Ja, ja. En wat is een beetje het niveau wat je ongeveer moet hebben?
3: Je moet echt wel een gevorderde zanger zijn, hoor, om dit te kunnen doen.
0: Oké, dus je zoekt wel gevorderde zangers. Maar ik neem aan, als je iemand hebt die zich aanmeldt, dat je ook zegt van nou, kom even langs, dan kunnen we gaan zingen. En dan even kijken of het
3: precies,
0: wat voor je is.
3: Precies, dan gaan we altijd kijken wat haalbaar is.
0: Ja. Mensen die nu luisteren en denken, hey, dit lijkt me wel wat. Waar kunnen zij zich aanmelden?
3: Via de mail, info@koorschooldrenthe.nl.
0: Ja. Helemaal goed.
3: En dan, dan komt die mail bij ons binnen en dan nemen we vanzelf ook weer contact op.
0: Ja, lijkt me helemaal duidelijk. info@koorschooldrenthe.nl. En dan komt die mail bij jou terecht en dan neem jij contact met ze op. Dankjewel dat je de oproep wilde doen. Heel veel succes.
3: Graag gedaan.
0: En alvast een fijne kerst dan, hè?
3: Ja, dankjewel. Het is doeg. Nog ver weg, maar...
0: We kijken vast vooruit, hè?
3: Ja, hey, dank je.
0: Doeg. Goed. Hoi.
3: Hoi.

0: Het zijn de Pointer Sisters op Radio Drenthe. En Jump for My Love.
1: De slingerplaat.
0: Tijd om eens eventjes een thema te gaan bepalen voor de slingerplaat. Het hoogtijd al, zie ik. Jeetje, we gaan vliegen door de tijd. Ik zei het in het begin al, we gaan het hebben over poezenkatten en slangen. Nou, het moment dat we het over slangen gaan hebben, Maarten, dat is nu.
2: Is hier, ja.
0: Want, wat is er aan de hand?
2: Nou, er is een slang gevonden in Hoogveen. Dat gebeurde begin augustus al, dus het is al even geleden. Het is naar de opvang gebracht, dus de slang maakt het in principe goed.
0: Ja.
2: En nu zoekt de opvang naar een nieuw baasje voor de slang. En dat wil nog niet zo lukken, want hij is een beetje saai.
0: Want, hoe ziet hij eruit?
2: Ja, als een boa constrictor zonder kleurtjes. Een beetje bruinig, een beetje grijzig. Ja, en mensen die al een slang in huis willen, hè, voor zover die er zijn, want nou, ik ken er zat die dat niet willen.
0: Nou, ik ook.
2: Ik noem geen namen. Mm. Ja, die vinden hem dus een beetje te saai en die willen liever een slang met mooie kleurtjes.
0: Oké, maar het is een wurgslang. Op zich vind ik dat al spannend genoeg als je een wurgslang volgens mij in huis houdt. Ongeacht wat voor kleur die heeft. Maar hij is dus niet kleurrijk genoeg.
2: Nee, je kunt hem op onze website, staat een foto, daar kun je hem zien.
0: Ja. Zielig.
2: Ja, het is een beetje sneu voor de slang.
0: Ja.
2: Want die, of die ooit nog een nieuw thuis krijgt, is maar de vraag.
0: Ja.
2: Dat is een beetje sneu.
0: Maar goed nieuws voor ons, want wij kunnen daar muzikaal gezien dan weer wat mee.
2: Zeker.
0: Ja, wij zoeken namelijk vandaag naar kleurrijke plaatjes. Dus liedjes die gaan over een kleur, of liedjes die gewoon heel erg over de top zijn. Beetje kleurrijk, die een beetje show zo geven aan de dag. Heb je een leuke suggestie, kun je die natuurlijk doorgeven. Dat kan via de telefoon 0592-33-1188. En naar datzelfde nummer kun je ook een appje sturen. Dus ik zou zeggen, doe dat voor. En dan gaan we al die leuke plaatjes eens even verzamelen.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen... overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring... heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van e-beheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Het is 2:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Maarten Stultjens.
6: Met nieuws over de kunstroof, want de ontbrekende armband van die kunstroof uit het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat denkt kunstdetective Arthur Brandt. De gestolen gouden helm van Cotto Fanesti en de twee armbanden zijn door de verdachte teruggegeven in ruil voor strafvermindering. Maar de derde gestolen armband is nog altijd niet terug. Reken er ook maar niet meer op, zegt Arthur Brandt.
7: Als er een deal gesloten wordt, wat ze hebben gedaan, van we krijgen een minder hoge straf als we de spullen teruggeven. Ja, dan wil je ook alle spullen teruggeven. Dan moet je wel een heel duidelijk bewijs hebben dat je het laatste stuk niet kan inleveren. Anders is er gewoon geen deal. Dus het ziet er toch naar uit dat dit stuk niet meer terugkomt. Dat die toch via een andere persoon is verdwenen.
6: Dat zei kunstdetective Arthur Brandt in de podcast Het Verhoor met Frank en Noor. Dat is van onze collega's van NH Nieuws in Noord-Holland. Doorlopende controles op de stations van Emmen en Zwolle lossen de overlast op die trein niet op. Dat stelt reizigersvereniging Rover. Vervoerder Arriva is deze week weer begonnen met de controles op de perrons om zwartrijders en overlastgevende asielzoekers te weren uit de treinen tussen Emmen en Zwolle. Dat helpt misschien een beetje, maar het is geen blijvende oplossing, zegt Rover. De organisatie wil dat de overheid ingrijpt om de overlast definitief te beteugelen. Dat moet reizigers een veiliger gevoel geven. Rover is bang dat treinreizigers anders afhaken en niet meer met de trein gaan. Een vrouw is vanochtend gewond geraakt bij een botsing op de N381 in Emmen. Er waren 4 auto's bij het ongeluk betrokken. Gebeurde rond 10:00 vanochtend voor de verkeerslichten op de kruising met de Hondsrugweg in Emmen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. En dat is het Drentse nieuws van nu. Meer altijd op rtvdrenthe.nl en in onze app.
5: Maarten, dankjewel. En dan gaan we natuurlijk nog even naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis.
8: Deze middag houden we die mix van een bleke zon en verschillende soorten bewolking bij maximale graad of 18. Misschien in het zuiden van Drenthe net 19 graden. Het blijft droog en de noordwestenwind is matig en wat vlagerig. Vanavond zakt de temperatuur snel tot vannacht een graad of 5 en dan ontstaat nevel en later mist.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Hey Raymond! Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Hey, Remon!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: De Dire Straits waren dat en Lady Writer.
1: De slingerplaat.
0: Tijd voor het overzicht van de slingerplaat, want er zijn zo verschrikkelijk veel leuke liedjes binnengekomen. We zijn op zoek, Maarten, naar kleurrijke liedjes.
2: Zo is dat.
0: Ja, en dat heeft alles te maken met die zielige slang in Hoogeveen. Ja, ja die boa constrictor, die wurgslang, die zit maar in de opvang. En er is geen nieuw baasje voor hem, want mensen vinden hem te saai.
2: Ja, hij heeft geen kleurtjes.
0: Hij heeft geen kleurtjes.
2: Dus tenminste, ja, een paar kleurtjes, maar geen vrolijke kleurtjes. Hey. Dan vind ik dat ook niet zo bij een slang passen, persoonlijk. Nee, ja. Vrolijke kleurtjes, maar ja.
0: Ja, in dit geval had hij beter glitter kunnen hebben, denk ik. Dan was hij misschien wel...
2: Een glitterslang, met lampjes.
0: Ja, met lampjes. Ik ben een beelddenker, dus dit zie ik. Maar goed, het inspireerde ons dus om op zoek te gaan naar kleurrijke plaatjes. Nou, er kwamen echt ontzettend veel suggesties binnen. Dank alvast daarvoor. Beginnen we eventjes met een plaatje die door meerdere zangers, bands gedaan is. Hij kwam ook meerdere keren binnen in allerlei variaties. Deze is van Neil Diamond, Red Red Wine. Dan hebben we het over het origineel.
3: Red Red Wine.
0: Ja.
3: It's up to you.
0: Hartstikke mooi, rood natuurlijk, twee keer zelfs. Maar we kennen hem denk ik beter nog van UB40. En toen zei jij van, ja, maar hij is er ook van een oer-Hollandse jongen.
2: Zeker.
0: Want?
2: Peter Tettero was ooit de zanger van T-Set.
0: Ja.
2: Haagse band volgens mij, hij is geboren in Delft en die maakte hem ook.
0: Ja, dan klinkt hij zo.
3: Red, red,
2: wine. Best gewoon een hele leuke versie.
0: Heel leuk. Oh, dat heeft hij goed gedaan.
2: Ja.
0: Nou, helemaal goed. Van rood gaan we naar geel. Want deze kwam ook nog binnen. Van Dan, Tie a Yellow Ribbon.

0: Helemaal goed. Meerdere mensen, waaronder Peter, die gingen voor een nummer wat wij wel verwacht hadden dat hij vaak binnen zou komen, hè?
1: Ja, dit is waar die boa gebrek aan heeft. True Colors. Ja.

0: Nou, ik vind het gewoon zielig voor die slang. Ja. Wat kwam er nog meer binnen, Maarten? En van wie?
1: Ja, meerdere mensen. Even kijken in die lange, lange lijst. Ja. Annette bijvoorbeeld en Henry. Die dachten aan Prince.
0: En Purple Rain, ja.

0: hartstikke toepasselijk, ja. Absoluut. Toen belde Bert en die zei van... Ali, die heeft ook een hele leuke suggestie. Ja, en hij komt vaker binnen. Volgens mij ook van Iris, die thuis is met een zieke... kind, geloof ik, of zo?
1: Ja, nou ja, Leila is 5 en op bezoek bij Iris. Oma, geloof ik, dat Iris is. Leila is ziek.
0: Ach.
1: Maar kon wel deze bedenken van K3.
0: Ja. Leuk. Leila, heel erg veel beterschap, hè?
2: Ja, beterschap. Ja,
0: absoluut. She's a Rainbow van de Rolling Stones, die kwam ook meerdere keren binnen. Onder andere van Nico en van Peter. Nou, heb je elke kleur getackled die er is, tenminste die van de regenboog.
1: Ja, ja. Nou ja, en dan ben je een heel eind. Als je die bij elkaar mixt, dan kom je er wel.
0: Daarom, we gaan van de regenboog naar de kleur rood. Want Annette had een liedje van Marco Bussato, namelijk, nou ja, rood.

0: is niet mis.
1: Dat is zeker niet mis. Nee, helemaal niet. Nog eentje dan om ermee af te sluiten?
2: Ja, en dan meteen. Sorry voor al die mensen die we nou even niet hebben. Want ik kan nog wel 20. Ja. Kijk even naar de WhatsApp. Ik kan nog wel 20, 30 leuke suggesties en tips vinden.
1: Absoluut.
2: Maar we doen er nog eentje. Drents product:
1: Monica West en de regenboogmantel. Mama's dik.

Nou, je kunt nog, denk ik, een minuut of drie je suggestie doorgeven. Dus heb je nog een leuke die er absoluut bij moet op het rad? Bel dan nog even 0592 33 11 88. Gaan wij naar Viveur. Dit is de Tiet.

0: Smokey was dat, hè? Needles en Pins.
1: De slingerplaat.
0: Ik kijk naar de klok en dan denk ik, oei, oei, oei, oei, oei. Ja.
2: Slingeren,
0: we moeten heel snel, want het gaat zo meteen natuurlijk onverbiddelijk, wordt het 2 uur. En dan willen de collega's van de NOS graag erin. Dus dan moeten wij klaar zijn. Ja, we zijn natuurlijk op zoek naar liedjes met kleuren erin, kleurrijke liedjes. En dat heeft alles te maken met die zielige wurgslang in Hoogeveen, die maar geen nieuw baasje krijgt, omdat hij heel saai, grijs en bruin met vlekjes is. En eigenlijk gewoon niet genoeg kleurtjes.
3: Hij ziet er niet uit, joh.
0: Hij zit er gewoon niet uit. Arm beest. Nou, we hebben alle liedjes verzameld de afgelopen uur. En Maarten die heeft ze op een lijstje gezet en mag nu een slinger aan het afgaan.
3: Lijstje,
0: enorm lijstje.
3: Ik begin te slingeren vanaf de S, is dat oké?
0: Vanaf de van slang?
3: Ja.
0: Oh, leuk, ja. Wie weet levert dat nog wat op? Ja, ik weet het niet.
3: Ja,
0: ik ben heel benieuwd.
3: Ja, dat is een harde slinger. Hij draait aardig rond.
0: Het duurt even voordat we er zijn. Maar dan hebben we ook gehad. we zijn er volgens mij.
3: De A.
0: De A.
3: A.
0: Ja. De A. De A. Ja. Dit is natuurlijk bovenaan het lijstje. Dus
3: gewoon bovenaan kijken, ja.
0: Ik zet hem heel snel klaar, want het is niet zo heel moeilijk. Dat is de suggestie van Roel. En die heeft wel een hele leuke. Want er zit en een kleur in en het woordje slang. Namelijk.
3: Ja, ik moest er 2 keer over nadenken.
0: Ja, ik ook. Ik dacht, waar zit het dan? Maar ja, het is Whitesnake. En here I go again. Dankjewel voor het meedenken.

0: snel bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
4: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
9: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
8: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
6: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Morgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leed u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Marita Slip.

0: Welkom tot Zat en Susu Studio.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Het is een populaire prijs deze week, Maarten.
2: Snap ik wel. Ja. Ik denk ook meteen wil ik. Maar ja, mogen we niet meedoen.
0: Nee, helaas, wij
2: niet. En terecht
0: niet.
2: Trouwens, hoor. Die gaan we gewoon lekker weggeven aan iemand die ze goed kan gebruiken en ze wil.
0: Ja, absoluut. Ja, en het is ook echt zoiets, je gebruikt dat dan een poosje. En voor je het weet, moet je het eigenlijk vervangen. Maar dat heb je niet zo goed door.
2: Nee,
0: misschien niet zo snel.
2: Ik schijn ook te lang te doen met mijn kussens.
0: Ja, ik eigenlijk.
2: Wat staat
0: ook
2: er eigenlijk voor?
0: Weet ik eigenlijk niet zo goed. Hoe lang mag je met een hoofdkussen doen?
2: Daar gaan we al, dat weten we niet eens.
0: Nee, nou, en als je het niet weet, dan ben je vaak te laat met vervangen. Pas als ik last van mijn nek krijg, denk ik, misschien moet ik eens een ander kussen kopen. Nou, hoe mooi is het dat wij gewoon twee weggeven? Je kunt ze gewoon winnen, dus hier. Twee hoofdkussens geven we weg. Wat moet je daarvoor doen? Nou, wij hebben schaapjes verstopt in de komende twee liedjes. Het is dus eigenlijk gewoon heel simpel. Tel die schaapjes die voorbij komen. Weet jij hoeveel schaapjes het er zijn? Bel dan naar de studio 0592-33-1188. Maar ja, een instinkertje is dus wel. Blijf gewoon luisteren naar die twee liedjes. Want die schapen, die kunnen gewoon overal opduiken in die twee liedjes.
2: Ja, auto aan de kant. Ja, radio harder.
0: Ja, en heel goed luisteren of je een schaap voorbij hoort komen. Nou, ik ga in ieder geval vertellen dat we naar John Mayer gaan luisteren met Taylor Swift en Half of My Heart. En dan naar Dusty Springfield met I Just Don't Know What To Do With Myself. Nou, en ergens in die twee liedjes zitten dus schapen. En als je weet hoeveel, dan bel je naar ons toe 0592-33-1188... voor die prachtige set hoofdkussens.

0: Ja, dat waren de liedjes. Nou hoop ik dat je heel goed hebt opgelet.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, voor die kussens, voor die geweldige hoofdkussens die we weg gaan geven. Maarten, zullen we gewoon willekeurig iemand even erin tikken?
2: Ja.
0: Ja, wil jij dat doen? Ja, die?
2: Ja, gaan we eens even kijken.
0: Eens kijken wie we hier hebben. Hallo, goedemiddag met Marita. Met wie?
3: Met Deborah.
0: Hey Deborah, hallo.
3: Hey, dat is lang geleden.
0: Dat is even geleden. Ik wou zeggen, ik heb jou het verleden vaker aan de lijn gehad. Maar je bent er weer, gezellig.
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: Het is überhaupt al knap dat je erdoor komt, Deborah. Want de lijnen staan hier rood gloeiend, echt waar.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb de hele week al geprobeerd.
0: Zo graag wil jij die kussens winnen.
3: Ja, ik zou het heel leuk vinden.
0: Ja, heb je ze nodig?
3: Ja, in principe wel, ja.
0: Je kunt ze eigenlijk altijd wel gebruiken, hè? Is het niet voor je eigen bed, dan wel voor een logeerbed of zo?
3: Ja, helemaal. Klopt.
0: Ja, ja, nou, dan hoop ik, Deborah, dat je goed hebt opgelet en geteld hebt. Want hoeveel schapen heb je gehoord?
3: Drie?
0: Ja. Ja, heb je helemaal gelijk in. Ja, er zat toch een heel gemeen schaapje. Die drukte ik een beetje aan het einde van het liedje er nog in, hè?
3: Klopt.
0: Hoorde je?
3: Ja. Ja, ik ben er heel blij mee.
0: Oh, maar je hebt heel goed opgelet. Nou ja, van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Je hebt ze gewoon. En we gaan ze jouw kant op sturen. Blijf maar aan de lijn, dan gaat Maarten het allemaal met je regelen.
3: Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan. Fijne dag.

0: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
3: Friends and Family actie in Design na Oudert Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de oude prijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoudertochtrop.nl.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer. Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Het is 2:30. We gaan naar het nieuws uit Drenthe met Maarten Stultjens.
7: De ontbrekende armband van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat denkt kunstdetective Arthur Brand. De gestolen gouden helm van Cotto Fenesti en 2 armbanden zijn door de verdachte teruggegeven in ruil voor strafvermindering. Maar de 3e gestolen armband, die is nog altijd niet terug en reken daar ook maar niet meer op, zegt Arthur Brand.
8: Als er een deal gesloten wordt, wat ze hebben gedaan, van we krijgen een minder hoge straf als we de spullen teruggeven. Ja, dan wil je ook alle spullen teruggeven. Dan moet je wel een heel duidelijk bewijs hebben dat je het laatste stuk niet kan inleveren. Anders is er gewoon geen deal. Dus het ziet er toch naar uit dat dit stuk niet meer terugkomt. Dat die toch via een andere persoon is verdwenen.
7: En dat zei kunstdetective Arthur Brand in de podcast Het Verhoor met Frank en Noor. Dat is van onze collega's in Noord-Holland van NH Nieuws. Doorlopende controles op de stations van Emmen en Zwolle lossen de overlast op die trein niet op. Dat stelt reizigersvereniging Rover. Vervoerder Arriva is deze week weer begonnen met de controles op de perrons om zwartrijders en overlastgevende asielzoekers te weren uit de treinen tussen Emmen en Zwolle. Dat helpt misschien wel een beetje, maar het is geen blijvende oplossing, zegt Rover. Die organisatie wil dat de overheid ingrijpt om de overlast definitief te beteugelen. Dat moet reizigers een veiliger gevoel geven. Rover is bang dat de treinreizigers anders afhaken en niet meer met de trein gaan. En een vrouw is vanochtend gewond geraakt bij een botsing op de N381 in Emmen. 4 auto's waren er bij het ongeluk betrokken. Het gebeurde rond 10 uur voor de verkeerslichten op de kruising met de Hondsrugweg in Emmen. Wat er precies gebeurd is, dat wordt nog onderzocht. En dat is over het Drentse nieuws. Meer altijd op rtvdrenthe.nl en in onze app.
6: Maarten, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis.
9: Deze middag houden we die mix van een bleke zon en verschillende soorten bewolking bij maximale graad of 18. Misschien in het zuiden van Drenthe net 19 graden. Het blijft droog en de noordwestenwind is matig en wat vlagerig. Vanavond zakt de temperatuur snel tot vannacht een graad of 5 en dan ontstaat nevel en later mist.
10: Inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
11: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Hé, René. Word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: en As Long As You Follow.
1: Hoe staat het ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Trentertainment.
0: Ja, elke donderdagmiddag dan bellen we natuurlijk eventjes met iemand die weer wat nieuws te melden heeft. Nou, vandaag is dat nieuwe muziek en wij zijn gek op nieuwe muziek. Want Elizabeth Hope die heeft een nieuwe single. Goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
0: Ja, hoe lang is die uit?
2: Hij is afgelopen zaterdag is die online gekomen.
0: Ah, vers van de pers dus.
2: Vers van de pers, ja, inderdaad.
0: Ride the Miles, zo heet hij.
2: Ja, klopt.
0: Hoe is het nummer ontstaan?
2: Nou, eigenlijk, ik neem natuurlijk al jaren op bij John en Nienke van Neo Music.
0: Ja.
2: En weet je, inmiddels ken je elkaar zo goed.
0: Ja.
2: En zij weten precies wat bij mij past en wat ik doormaak in mijn leven. En ja, dat is gewoon zo fijn dat zij je zo aanvullen.
0: Ja, ja.
2: Dus, op alles.
0: Dus zij hadden eigenlijk een liedje.
2: Eigenlijk gewoon precies, ze hadden een liedje liggen. En zij zeiden, die is gewoon perfect voor jou.
0: Kijk, en toen hoorde je
2: hem. En dat
0: hem,
2: is ook zo.
0: En toen dacht je, ja, dit moet hem worden.
2: Ja, ik denk dit is hem, ja.
0: Waar gaat hij over?
2: Ja, eigenlijk gaat hij over de reis van je leven. Over alles wat je onderweg een beetje tegenkomt. Mm-hmm. Dingen loslaten in je leven. Maar vooral ook over doorgaan. En je eigen weg blijven volgen.
0: Ja, mooi.
2: Dus het heeft een hele mooie boodschap.
0: Ja, en dat is iets wat jij dus blijkbaar je heel erg in herkent.
2: Ja, ja, daar herken ik mij wel heel erg in. Ja.
0: Mag ik vragen?
2: Ik denk wel heel veel mensen.
0: Mag ik vragen waarom?
2: Nou, iedereen heeft wel een punt in zijn of haar leven. Dat je toch een beetje op een punt komt van wat wil ik in mijn leven? Mm-hmm. Vind ik het nog leuk wat ik doe?
0: Ik snap dat.
2: Ja.
0: Dat je erover na gaat denken van moet ik niet eens wat anders gaan proberen of het omgooien?
2: Ja, midlife misschien voor...
0: Ja, maar zo willen we het niet
2: voor sommige
0: noemen,
2: mensen.
0: Ja.
2: Nee, precies.
0: Jij hebt met het nummer opgetreden al tijdens Volkan de Gruppe Festival in Nieuw-Schonebeek.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe ging dat? Hoe waren de reacties?
2: Ja, goed. Wel heel positief. Ja, ja.
0: Mooi.
2: Ik vond het ook een erg leuk festival. Echt een aanrader om naartoe te gaan. Heel mooi, gemoedelijk. Leuke sfeer.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Super.
2: Ja, was heel leuk.
0: Het gaat best wel goed met de country muziek, hè? Tenminste, dat gevoel heb ik een beetje. Als je nu ook kijkt naar de top 40, wat daarin staat. Ik heb haar geknipt, want ik was heel eventjes... vond ik het wel leuk om dat even te laten horen. Ella Langley bijvoorbeeld, dat is een country artiest.
2: Oh, en,
0: ja. Jij kent denk ik het liedje ook, dat Choosing Texas. Dat staat heel hoog. Ik heb een stukje, dus dit nummer...

0: dit nummer dat staat gewoon ontzettend hoog in de top 40, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Klopt. Ja. Ik volg haar al een hele tijd.
0: Oké. Okay.
1: En het is heel grappig, want ik heb al in het begin al gezegd van zij gaat heel groot worden.
0: Nou, dat is gewoon uitgekomen.
1: Dat is ook gewoon uitgekomen, ja. Ja. Dus zij is heel goed. Ze is echt heel goed.
0: Ja, en ze staat volgens mij in Amerika, heeft ze een record volgens mij in handen. Volgens mij staat ze al 22 weken op 1 in die Billboard top 100.
1: Dat klopt.
0: Merk jij dat ook, zeg maar, onder mensen, dat country toch wat populairder aan het worden is?
1: Ja, dat merk ik wel. Ja, zeer zeker. Ja. En met name ook eigenlijk alle leeftijden, maar ook echt de jongere leeftijden. Merk je echt wel dat dat echt wel in trek is.
0: Ja, ja. Dat is een goede ontwikkeling.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja,
1: ja, heel goed. Ja, mooi. Heel leuk.
0: Ik ga jouw nieuwe single draaien, Ride the Miles. En ik wil je bedanken dat je even tijd voor me had.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja, tuurlijk. Jullie ook hartstikke bedankt. Een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Fijne dag. Doeg.
1: Dank je. Hetzelfde. Doeg.

Hij loopt nog even door, hoor, deze Marco. Walking in Memphis. Zometeen veel plezier bij Studio Steenbergen. En wat mij betreft, tot morgen. Ik ga eruit met een Franse. Dit is Zas.

0: Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
5: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
8: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van €20 miljoen extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Steen, evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat. Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
15: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
16: 60s and 70s.
17: Met René Steenbergen.

0: En zo is de eerste muzikale klap meteen weer een muzikale daalderwaard. En met dit soort klassiekers, ABBA en Does Your Mother Know.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Dat was in 1979 een hele grote hit. En mag dus nog net meedoen in dit uurtje, want daar draait het allemaal om. De hits uit de jaren 60 en 70, dat zijn 20 jaren totaal. En deze is dan met 1979 net een beetje op de grens. Fijn dat hij weer op het stapeltje lag. Ja, en het wordt alleen maar mooier het komend uur. Kan niet anders zeggen. Ja, fijn dat je er weer bij bent. Fijn dat je er weer getuige van bent. Dus even kijken wat hier zoal in de platentas zit. Nou, bijvoorbeeld deze soulklassieker van Sam & Dave. Of deze van Shirley.

jaren staat de jukebox aan het eind van dit uur in het teken van The King of Rock'n'Roll. Waarom dat is en welke twee klassiekers van The King dat zullen zijn, dat hoor je helemaal aan het eind van dit uur. De datum van vandaag gaan we onder de loep nemen. Ik heb een oude top 40 bij me liggen. Dat is vandaag de top 40 lijst van deze dag in 1969. En ik heb vanochtend vroeg in de eindeloze muzikale archieven van Radio Drenthe ook weer een pareltje gevonden, waarvan ik hoop dat je het leuk vindt dat die voorbij komt, omdat het misschien al een poosje geleden is dat je hem voorbij hebt horen komen op de radio. Nou, dat is weer zo'n beetje de inzet tussen nu en 4 uur. En laten we die muzikale klap meteen maar doorzetten met Kenny Rogers. You've painted a-

God's sakes, turn around.

daarmee bewezen ze toch wel, hè, voor de zoveelste keer, dat het nog wel eens over wat anders kon gaan ook, hè, dan alleen maar mooie meiden op het strand en surfplanken. The Beach Boys en Tears in the Morning. En daarvoor nog Kenny Rogers, toen nog met zijn band The First Edition. En Ruby, Don't Take Your Love to Town. 3:15 exact. Mooie tijd om weer eens eventjes de geschiedenis in te duiken. Het is op deze dag in 1961 dat John Layton de nummer 1 bereikt in de Britse hitparade met dit liedje.

Remember Me. Het zal zijn enige nummer 1 hit blijken. Het is ook de eerste Engelse nummer 1 voor de legendarische producer Joe Make. En dat is ook de man achter bijvoorbeeld Telstar van de Tornado's. Weet je wel, die gitaarplaat. Dan is het op deze dag in 1967 dat de Beatles de grote finale opnemen voor hun tv-film Magical Mystery Tour. Op een groot showpodium, inclusief showtrap en maar liefst 160 danseressen zingen de Beatles, gekleed in witte smokings, dit liedje.

0: Mother Should Know heet het liedje. Nou, die tv-film wordt 3 maanden later, met de kerst, uitgezonden op de Engelse tv. Maar, en dan zeg ik het diplomatiek, die film wordt niet bepaald enthousiast ontvangen. Nee. In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam wordt op deze dag in 1974 de One Man Show van Toon Hermans opgenomen. Nou, die komt later op LP uit en daarop staat onder andere die beroemde conferentie over Sinterklaas.
1: Ik kwam Sinterklaas binnen. Nou, ik zie hem nog binnenkomen. Wat een sprei om. En ik kende die sprei. Kom uit Spanje, zei die gek. Ja. Met mijn sprei om kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die.
0: Blijft toch legendarisch dit, hè? En dan naar Rod Stewart. Hij bereikt op deze dag in 1975 de nummer 1 in de Engelse hitlijst.

0: Sailing wordt een hit nadat het gebruikt is in een tv-documentaire. Ja, je snapt wat er gebeurt. TV-kijker Engeland vraagt zich na die uitzending af wat dat toch voor mooi liedje is. Iedereen rent massaal naar de platenwinkel en Rod Stewart scoort er zo ongeveer de grootste hit uit zijn carrière mee. En dan nog even naar deze dag in 1977. Dan demonstreren duizenden mensen tegen de bouw van de kerncentrale Kalkar in Duitsland. Nou, die centrale wordt uiteindelijk in 1985 opgeleverd, maar wordt nooit in gebruik genomen. Jaren later weet ondernemer Henny van der Most er wel raad mee.
1: Ja, met de hele kat eroverheen gevlogen en hij stond leeg. En toen heb ik gevraagd, zei, jongens, is dat wel hier om een zoiets te bouwen?
0: Ja, en dat werd dus het beroemde pretpark. We gaan naar een oude top 40 en dat is vandaag de lijst van deze dag in 1969. En de formule is inmiddels bekend, hè. Ik haal daar gewoon met de natte vinger drie grote hits uit en die zet ik voor je op een rijtje. Zo hoor je zometeen het prachtige My Special Prayer van Percy Sledge. Ook nog Johnny Cash met A Boy Named Sue. In dit rijtje van drie trappen we af met Andy Kim. Dit is Baby I Love.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
1: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtend Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtend.nl.
2: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhoort in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerry Maas.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer, maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Het is een paar seconden over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De ontbrekende armband van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat denkt kunstdetective Arthur Brandt. Het is het enige deel van de buit dat niet is ingeleverd toen de verdachten een deal sloten met het Openbaar Ministerie. Dus denkt Brandt dat die armband niet meer terugkomt. Doorlopende controles op de stations van MNS Zwolle lossen de overlast op die trein niet voorgoed op. Dat stelt reizigersvereniging Rover. Rover wil dat de overheid ingrijpt om de overlast definitief te beteugelen. En een vrouw is vanochtend gewond geraakt bij een botsing op de N381 in Emmen. Er waren 4 auto's bij het ongeluk betrokken. Het gebeurde op de kruising met de Hondsruglaan in Emmen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan voor het weer naar Hans Nienhuis.
8: Deze middag houden we die mix van een bleke zon en verschillende soorten bewolking bij maximaal een graad of 18. Misschien in het zuiden van Drenthe net 19 graden. Het blijft droog en de noordwestenwind is matig en wat vlagerig. Vanavond zakt de temperatuur snel tot vannacht een graad of 5 en dan ontstaat nevel en later mist.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Studio Steenbergen.
18: 60s en 70s.
17: Met René Steenbergen.

Linda Ronstadt en You're No Good. Ook nog Sam en Dave met Soulman. En je hoort als eerst in deze rij van drie Sherbet en Houzet. En daarmee is het 13,5 minuten over 3:30. En ik heb er weer eentje hoor. Elke ochtend dan keer ik hier het hele platenarchief echt om. Alles gaat op de kop. Op zoek naar weer zo'n liedje van. Ik hoop dat je het leuk vindt dat het weer eens tevoorschijn komt. Omdat het een poosje geleden is dat je het gehoord hebt. En zo kwam ik vandaag uit. Ja, het was eigenlijk meteen bij de afdeling A al raak. Want ik liep aan tegen de Association. Ja, een Amerikaanse band. Los Angeles kwamen ze vandaan. Met name eind jaren 60 waren ze behoorlijk populair. Bijvoorbeeld met Along Comes Mary, met Cherish, Never My Love. Maar er was er nog eentje. En die ga ik zo meteen voor je draaien. Maar wat was nou het lollige met de Association? Dit is ook weer zo'n geval dat je denkt, oh, ik wou dat ik erbij geweest was bij die bandvergadering. Want dat heb je natuurlijk, hè. Dan ben je een bandje begonnen. Op een gegeven moment moet er een naam komen. Nou, dat probleem hadden deze mannen dus ook. Woordenboek erbij en op zoek naar een goede kreet. En op een gegeven moment kwamen ze terecht bij de Aristocrats. De aristocraten. Nou, dat vonden ze aanvankelijk wel een goed plan. Vonden ze wel een mooie naam. Alleen, niet alle leden waren het er even erg over eens. En toen keken ze nog even verder in dat rijtje. Nou ja, van Aristocrats was het nog maar eventjes een paar woorden verder naar Association. En toen dachten ze, hé, maar dat is lollig. The Association, dat maken we ervan. Nou, dat werd dus de officiële naam van de band. En zoals gezegd, eind jaren 60 lieten ze regelmatig van zich horen. Met die hits die ik net al noemde. En deze niet te vergeten, dit is Wind.

Suzy Quattro. En If You Can't Give Me Love, ook nog de Association met Windy. En oh ja, nee, ik dacht dat daar nog eentje voor zat. Maar nee, ik zat namelijk ook al even met een schuin oog te kijken naar de jukebox. Want daar is het alweer tijd voor. We gaan alweer op naar het einde van dit uur. En dan tover ik altijd twee juweeltjes uit de jukebox die iets te maken hebben met de datum van vandaag. En daarvoor neem ik je vandaag mee terug naar deze dag in 1977. Want dan komt Elvis Presley nieuw binnen in de top 40 met zijn single Way Down. Ja, Elvis is dan net overleden, dus er heerst nog een soort van Elvis-koorts over de hele wereld. Een hele Elvis-hype. En dat zie je dan altijd terug in de hitparades. En die single Way Down die is afkomstig uit zijn laatste opnamesessie van een klein jaar eerder. In oktober 1976 dan legt Elvis een soort van mobiele opnamestudio aan in zijn huis in Graceland, in de Jungle Room, zo gezegd. En daar nemen ze nummers op die uiteindelijk zijn laatste nummers blijken te zijn. Nou, veel van die nummers komen uiteindelijk terecht op de LP Moody Blue. En daar krijg je twee nummers van te horen. Nou, en laten we dan zometeen het titelstuk doen. Gooi ik daar alvast het muntje voor in de jukebox. En dan hoor je die zometeen. En eerst dus de aanleiding voor vandaag. Way Down, nieuw binnen in de top 40 op deze dag in 1977.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
0: Mobiel, het geluid van de Radio A. en Hunze. Altijd bij je.
4: Download de TuneIn-app en luister overal mee.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de 3 media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Radio A. en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
5: Dates uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
4: Je hoort ze allemaal.

Ja, daar zijn we weer met Aan en Hunze, het dossier hier op Radio Aan Hunze. We zijn er weer van 6 tot 8. Het is vandaag donderdag, 6 over 6, 24 september. En vanavond speelt natuurlijk het Nederlands elftal tegen Duitsland. Allemaal zo rond de klok van 9. Ja, we begonnen met My Boy. Het is trouwens het origineel is trouwens... dit was een cover, ja. Elvis Presley bracht een cover, ja. Van zijn album Good Times hoorde je My Boy. En het origineel is een nummer geschreven door Phil Coltier en Bill Martin. En My Boy is trouwens een sentimenteel nummer. Nou, dat kon je ook wel een beetje horen aan de stem van Elvis Presley. Gezongen uit het oogpunt van een vader die denkt dat zijn jonge zoon slaapt en niet kan horen waarom verteld wordt. De vader vertelt over zijn moeilijke relatie met de moeder van het kind en dat het enige dat hij over heeft is de liefde voor zijn zoon. In plaats van deze relatie met zijn zoon te verliezen, blijft de vader in een huwelijk zonder liefde voor zijn vrouw. Je hoorde My Boy, Elvis Presley. We gingen even terug naar de jaren 70. En straks ook weer de top 1000 van de jaren 70. We naderen de ontknoping. En dan hebben we ook nog nieuws over Ronan Keating. Want die komt volgend jaar in Ava's Live. Treedt hij op 6 september in Amsterdam. 6 september 2027. En dat is alweer een aantal jaar geleden dat hij in Nederland optrad. Natuurlijk een Ierse zanger en natuurlijk bekend van de boyband Boyzone. Maar als soloartiest bracht hij ook 12 studioalbums uit. En daar heeft hij zo rond 20 miljoen wereldwijd van verkocht. En daarom draaien we natuurlijk uit het jaar 2000 van zijn eerste soloalbum Ronan. Life is a Rollercoaster uit 2000. Het nummer is trouwens geschreven door Greg Alexander. Oorspronkelijk voor de New Radicals. Maar uiteindelijk ging Ronan Keating ermee aan de haal. Hier is Life is a Rollercoaster.

dit. Jorre, Life is a Rollercoaster uit 2000. En dan gaan we nu verder met een Haagse zangeres. Want zij treedt volgend jaar juni, precies op 4 en 6 juni, treedt ze op met het Metropoolorkest in het Ziggo Dome. Dus ze geven dus volgend jaar 2 concerten. Maar het mooie is dat ze het niet 's avonds geeft, maar 's middags. Want de 2 middagshows beginnen om 3 uur. Want ze gaf eerder al aan dat ze niet zo laat meer thuis wil zijn. Dus vandaar dat ze het dit eens gaat proberen. Dus geen avondshow, maar 2 middagshows. En volgend jaar komt er weer een nieuw album uit. En dan zal ze ook natuurlijk daarvan natuurlijk, ja, vele muziek van gaan draaien. Of gaan zingen natuurlijk. En dat is wel grappig, dus met het Metropoolorkest. Dus volgend jaar op 4 en 6 juni. En daarom draaien we natuurlijk een van haar grootste hits uit 2004 van haar album Hotel New York. Is hier natuurlijk Girl van Anouk.

Jorda Anouk en Girl uit 2004. En morgen komt de nieuwste single uit van Taylor Swift. En die heet Patient Zero. En vandaar ook van haar laatste album, dat daar dus de luxe version van uitkomt. Waar dus nog 4 extra nieuwe liedjes opkomen. En ik ben even op zoek wat haar laatste album ook alweer heet. En die heet natuurlijk The Life of a Showgirl. De luxe versie die komt dus binnenkort uit. Met 4 extra nieuwe liedjes dus. Waaronder dus ook het morgen eerste nieuwe liedje van Taylor Swift. Patient Zero. Wij draaien dan nog even uit 2019 van haar 7e studioalbum Lover. You Need to Calm Down.

Morgen verschijnt haar nieuwste single Taylor Swift en Patient Zero. Dat is de nieuwste single van haar. Maar deze kwam nog uit 2019. You Need to Calm Down van het album, haar 7e studioalbum Lover. Groot nieuws, want vers van de pers. Want U2 brengt op 13 november voor het eerst in 9 jaar een nieuw album uit. En die heet Carnival de Luz. En de Ierse band brengt ook meteen een nieuw nummer uit. Staat natuurlijk ook op dat nieuwe album en die heet Silencio. En dat betekent dus het 16e studioalbum van de band. Dus die volgend jaar dus verschijnt. Dus het is alweer 9 jaar geleden. Er staat trouwens ook nog een nummer op. En die heet Thorn. En dat is een duet met de vorige maand overleden Dolly Parton. En dat was tevens ook nog Partons laatste opgenomen nummer. En ze schreef trouwens ook nog mee aan het lied. En dat is wel grappig, want... Want 50 jaar geleden, toen in september 1976, hing Larry Mullen Jr. een handgeschreven briefje op in een school in Dublin. Want de drummer was op zoek naar andere muzikanten om een band te vormen. En uiteindelijk kwamen de drie. En toen gingen ze natuurlijk U2 heten. 1976, dat was het beginjaar. En ja, toen wisten ze nog niet hoe groot ze zouden worden. Nou, ze zijn heel groot geworden. U2, 13 november brengen ze het nieuwe album uit. Dus 13 november dit jaar trouwens. Niet volgend jaar, maar dit jaar. En het heet Carnaval de Luz. En morgen komt het nieuwe nummer uit. Die ook op dat album staat natuurlijk. En die heet Silencio. En wij draaien daarom even U2 met Pride in the Name of Love uit 1984 alweer.

Je hoorde U2 natuurlijk met Pride in the Name of Love uit 1984 van het album The Unforgettable Fire. En dus in 1976 de drummer Larry Mullen Jr. Die hing dus een papiertje ergens op de school in Dublin om bandleden bij hem aan te melden. En zo ontstond natuurlijk de band U2. Ierse band natuurlijk. En ze bestaan natuurlijk uit Bono, The Edge, Adam Clayton en natuurlijk de drummer Larry Mullen Jr. En vers van de pers, want op 13 november komen ze met hun nieuw album. Het is het 16e album van de band. En dat is voor het eerst in 9 jaar. En dat nieuwe album heet Carnaval de Loose en verschijnt dus op 13 november aanstaande. En in september 50 jaar geleden begon het succes van U2. En dat eerste plaatje is al uitgebracht. En die heet Licentio. En die komt morgen officieel uit. Nou, vers nieuws dus over U2. Vandaar dus even Pride in the Name of Love. En dan hebben we ook nog nieuws over Hilary Duff. Want die komt na 20 jaar terug naar Nederland voor een cassette in het Ziggo Dome. En zij treedt op 7.

17 mei aanstaande. En dat is in het kader van haar nieuwste album Luck or Something. En ze trad trouwens voor het laatst op in 2006. Dus dat is alweer een tijdje terug. En daarom heet het ook Lucky Me Tour. Dus in het kader van haar nieuwe album Luck or Something. Hilary Duff, dus op 17 mei geeft ze dus een concert in het Ziggo Dome. En daarom draaien wij haar grootste hit uit 2003. Afkomstig van haar tweede studioalbum Metamorphosis. En die heet So Yesterday.

Je hoorde Hilary Duff, Amerikaanse zangeres uit 2003, scoorde ze dit nummer. So Yesterday, van haar tweede studioalbum Metamorphosis. En ze keert na 20 jaar terug naar Nederland voor een concert in het Ziggo Dome op 17 mei volgend jaar in het kader van haar nieuwe album Luck or Something. En de tour heet natuurlijk Lucky Me Tour. Je hoorde haar grootste hit, So Yesterday. En dan zijn we nog even op zoek naar Raccoon. Want die viert het 30-jarig bestaan met een concert ook in het Ziggo Dome. En dat vieren ze op 2 oktober volgend jaar. De kaartverkoop gaat trouwens morgen van start. En ze spelen trouwens tijdens de tour ook nog nieuw werk. Waaronder natuurlijk de nieuwe single Dicht bij het vuur. En die verschijnt morgen. Maar ook natuurlijk hun grootste hits. Waaronder deze Love You More uit 2005 alweer.

You're a raccoon and love you more. En dat kwam uit het jaar 2005. En we draaiden dat plaatje even omdat Raccoon volgend jaar op 2 oktober naar het Ziggo Dome komt. En dan vieren ze hun 30-jarig bestaan. Morgen begint de kaartverkoop. Ze hebben ook een nieuwe single uitgebracht. Die verschijnt morgen en die heet Dicht bij het vuur. En dan hebben we ook nog nieuws van over de originele Sugar Babes. Ja, want ze brengen na 26 jaar weer een album uit. Na 26 jaar. Keisha Buchanan, Mutaya Buena en Siop Hen Donaghy. En die komt uit op 12 februari 2027. Het album bestaat uit 12 nummers. En de eerste single heet Ghost. En die is vandaag uitgebracht. Ik zal nog even kijken of we dat nummer ook nog kunnen gaan draaien. Maar op 12 februari volgend jaar, daar verschijnt hun nieuwste album. En dat na 26 jaar alweer. Wij gaan even weer terug in de tijd met de Sugar Babes en Hole in the Head. En die komt van hun album, het derde album, Three. En het is het jaar 2003.

Op 12 februari volgend jaar verschijnt hun nieuwe album en die heet The Sugar Babes. Ja, en ze brengen na 26 jaar dus weer een album uit. Maar dan wel in de originele samenstelling dus van The Sugar Babes. Want in de tussentijdse jaren zijn er verschillende wisselingen geweest. En de eerste single heet Ghost van het nieuwe album. En ik heb hem gevonden, we gaan hem ook nog even draaien. We draaiden hem zo net nog even. Hole in the Head, een van hun succesvolste hits van het album Free uit 2003.

Je hoorde de nieuwe Radicals van het album May You Have Been Brainwashed 2 uit 99. Hoorde je natuurlijk You Get What You Give. En in het interview met Time zei de U2-gitarist die adds dat You Get What You Give het nummer is waar hij het meest jaloers op is. Hij had het graag zelf geschreven. Nou, het is ook een heerlijk plaatje om weer eens even terug te beluisteren. Dat kan ik je wel zeggen. We gaan nog even Kelly Clarkson draaien en Since You've Been Gone. Van haar album Breakaway. MUZIEK

Since You've Been Gone, Kelly Clarkson uit 2004 van haar succesvolste album Breakaway. En ja, eergisteren werd het verkondigd. Nederland doet volgend jaar weer mee met het Eurovisie Songfestival in Burgas, Bulgarije. En misschien is zij wel de kandidaat, Davina Michel. We draaien nog even Skyward uit 2019.

0: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Radio A. en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen. De hits uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Je hoort ze allemaal.

Ja, we zijn begonnen met de top 1000 van de jaren 70. We naderen de ontknoping. En we begonnen met If You Leave Me Now van Chicago op 37. En Rod McEwen, Soldier Who Want To Be Heroes op 35. We Were All Wounded at Wounded Knee van Rambone op 34. Dynamite Mutt op 33. Be My Day, The Cats op 32. En Dreadlock Holiday van Tennessee op 31. Sugar Baby Love, The Rubettes op 30. En Let's Dance van The Cats op 29. En je hoorde ze net nog, She Likes Weeds van de T-set op 25. We gaan snel verder met nummer 22. Mull of Kintyre van Paul McCartney en Wings. En op 21, I Was Made for Loving You van Kiss.

Ja, jongen, vader Abraham nog met het smurvelied op nummer 14. Elkon de Passa, Simon en Garfunkel op nummer 16. Doel Pieter Maffay op 18. En natuurlijk nog Kiss met I Was Made for Loving You op 21. En The Wings, Pull of Mull of Kintyre op 22. We sluiten af met nummer 12, Rock Your Baby van George McRae. Volgende week de top 10, de ontknoping. Fijne avond.

0: steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjeslid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
0: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Daar zijn we weer. Het is weer donderdagavond. Het is slechts 8:03. En dan is het de hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. Muziek van vaderlandse bodem. Niet Nederlandstalig, maar toch. Ja, weer een uur van helemaal gloedje nieuw tot echt heel oud. Ongeveer net zo oud als Marcel. Een uur lang Nederlandse artiesten voor ieder wat wil ze, wat hij maar horen wil. We draaien gewoon naar de hele swikkie vol mustikkie. En ik zeg het alvast na de klok van 9. Natuurlijk, ondanks het voetbal, gewoon 2 uur lang op verzoek met Pieter. Maar eerst gaan we beginnen met Pure Dutch. En we gaan helemaal met gloedje nieuw beginnen. Net uit een nieuw plaat van Nick Schilder. Samen met Brian Fee. Wie dat is, ik heb werkelijk geen idee. Nick Schilder, ja, die kennen we natuurlijk allemaal. En het nummer heet gewoon Smile.

Ja, een van hun grootste hits. Never Marry a Railroad Man van het 3rd album uit 1971. We gaan naar Emmen en we komen terecht bij meneer Bo Scholten. En dit is een heerlijke cover. Wij kennen hem zelfs trouwens van After All. Maar heel vroeger zongen zelfs de Rolling Stones dit al. If You Need Me, Boke.

1993, Tony Light en Baby Please Don't Go. En wat hebben wij? Ja, deze doet het altijd heel leuk. Sonora, dan draaien we eens een keer. G-Race.

G-Race en Manhattan. Hij blijft gewoon leuk. En we gaan nu eens even iets speciaals doen van mensen uit de buurt. Hilde Vos, die kennen we meestal wel, want die treedt vrij veel op. Tegenwoordig ook bij Omroep Max is regelmatig te zien vanwege muziek van Dolly Parton. Maar ze heeft vorig jaar zelf een album gemaakt, Belmont Boulevard. En daar had ze een country nummer samen met Robert Weston. En ik denk, wie mag dat dan wel niet zijn? Nou, wat blijkt, hij komt hier gewoon uit de buurt. Hij komt uit Assen. Countryzanger uit Assen, Robert Weston. Samen met Hilde Vos en hebben ze een nummer gemaakt. Love Snug Up.

Lovers en Robert Westom. Love, snug up. Even kijken, we gaan naar Volendam. En wat doen we? We gaan eerst even langs de Cats. Let's go together. Laten we dat maar doen.

Let's go together. Ja, The Cats van het album Home. Even kijken, wat gaan we nu doen? We gaan even naar een live, nummertje. En dat is op naam van Douwe Bob samen met Mel and the Vintage Future. Dus we blijven een beetje in Volendam. Het is live gezongen. Het is een nummer volgens mij oorspronkelijk van Ronan Keaton of zoiets. If Tomorrow Never Comes. Maar dan zingt Douwe Bob op.

0: Mobiel. Het geluid van Radio A. en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A. en Hunze.

Brabantse formatie, de Locomotions en Jambalaya. En welke artiest zingt dat nou niet? Ik zou het niet weten. Wat we wel weten is dat we naar Limburg gaan. We gaan even naar de Vlaaienpop. Oftewel, de classics. Emilou!

De Classics en Emmylou. En wat hebben we nog? Ja, voor mijn buurman hier naast me, die wil deze graag horen. Champagne. Oh me, oh my, goodbye. Nou, ons jens.

Champagne, oh me, oh my, goodbye, oh chance. Even kijken, we hebben nu een dame die ooit bekend werd met het nummer Heaven van niemand minder natuurlijk dan Bryan Adams. Zangeres Doe, maar ze had later een singeltje, die klonk heel mooi. Angel by my side.

Doe, een angel by my side. En exact mooi op tijd voor onze huisband BZN. En wat hebben we deze week? 1989 kwamen ze met het album Crystal Gazer. En daar stond dit nummer op. If I had only a chance.

De formatie Drama met Paul Eduard natuurlijk en Mary's Mama. We hebben nog net tijd voor een klein beetje glamrock. Long Tolerney en de Shakers en Big Fat Mama.

Arnie Travis en zijn Long Tall Ernie en de Shakers. En Big Fat Mama. Ja, alweer het einde van een uurtje. Pure Dutch, het zit er weer op. Voor dit programma zeg ik bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot straks na de klok van 9 bij Op Verzoek bij Pieter. Af voetbal, jij weet dat ook maar nooit. Maar dit programma sluiten wij af met de Griekse Amsterdamse formatie The Wanderer. En wat zingen zij? Jawel, we are all going home. Nou, dat duurt nog even.

0: Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
0: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Ja, nogmaals een hele goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Op Verzoek bij Pieter. Het verzoekplatenprogramma van Radio A en Hunze op de donderdagavond van 9 tot 11. Ja, heeft u een verzoek, zou ik zeggen, zet hem in de chatbox van onze site van Radio A en Hunze. Dan wordt hij gedraaid en dan kijk ik in die chatbox. En dan is het toch stil. Zal het voetbal zijn? Ja. Via de telefoon, dat mag natuurlijk ook altijd, 0592703030. Ja, en wie mijn telefoonnummer heeft, die mag daar natuurlijk ook een verzoek doen. En de eerste, jawel, die is al binnen, zoals elke week, onze hart. Ook geen verzoekjes. Dan draaien we gewoon dat hele swikkie voor mijn sticky. Zoals de allereerste plaat, The Rubettes, You're the Reason Why. Nou, meneer Brasseur, weer bedankt voor het bewezen diensten. We gaan snel verder met het programma. En dat doen we dan met de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow.

0: De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En wie is hier aangeschoven? Jawel, niemand minder dan Miss Metalbox. Hartelijk welkom terug. Jo.
1: Dank je.
0: En dat, ja, wacht even. Oh, zo, nou werkt alles.
1: Nou, hè, ik mag meedoen. En ik heb het gezegd, hè. Twee weken. Over twee weken ben ik er weer.
0: Zo. Ja. Mooi dan. En tussentijds?
1: Wat tussentijds?
0: Wanneer toen dan? Van alles.
1: Slapen.
0: Uitrusten.
1: Uitrusten. genezen.
0: Ja, dus.
1: Ja, maar dat gaat best.
0: Maar na twee weken dan gaat alles weer.
1: Nee joh.
0: Nee joh.
1: Was dat maar zo. Nee. Maar hé, hey, dat is prima.
0: Oké.
1: Okay. Komt goed.
0: Oké, okay. Daar gaan we vanuit. Wat doen we eerst? We gaan naar een nieuwe album van Bob Seger. Al weken geleden riep ik al van, hij komt aan met een nieuw album. En verleden week zou ik hem draaien. En wat denk je? Jawel, komt hij 's nachts om 12 uur pas. Dat draaien we niet meer. Maar we hebben hem van de week wel. Face the Promise heet het album van de oude Bob Seger. Maar hij zingt nog steeds. En wat zingt hij? Wait for me.

0: Het nieuwe album van Bob Seger, Faced the Promise. En ik kan eerlijk vertellen, ik vind hem niet zo sterk. Maar dan komt dat hij dus heel oud is en nog een album maakt. En dan denk je van, die oude muziek was toch allemaal veel mooier. Mijn idee.
1: Ja, dat mag. Smaken verschillen, hè?
0: Dat smaken verschillen. Onder andere deze bijvoorbeeld. Van de Creedence Clearwater Revival 1969 van een album Green River is dit hier, en dat heeft hij heel vaak gebruikt, later nog weer, die John Fogerty. I wrote a song for everyone. Nog niet voor mij.

0: The Creedence Clearwater Revival wrote a song for everyone. Maar niet voor mij.
1: Ja, niet?
0: Nee, we gaan even naar de verzoekjes. Ja, bij de verzoekjes nou in de chatbox helemaal niks. Zet alleen maar naar die Basje en Adriaan met de gezwaai van Hendrik gisteravond te koekeloeren. Maar we hebben nog wel een verzoek. Een verzoek, dat is weer van mijn grote vriend Aad Rossing. Even kijken, en dan moet... even kijken, we zijn aanbeland. 13 november 1976. De hit stond in totaal 15 weken in de top 40, waarvan 2 op nummer 1. En ik noemde dat vroeger altijd Art Visser muziek.
1: Ja.
0: Art Visser, ken jij?
1: Ken ik, ja, die ken ik.
0: Ja, net voor jouw tijd, maar...
1: Nee, ik ken Art Visser wel.
0: Ja, nee, maar top op, dat was het programma Art Visser. En Art Visser, werkelijk, de soul en dat soort shit, dat had hij altijd op de voorgrond. En dan stond de Status Quo in de top 10. En dat vertikte hij dan om te draaien. En dan
1: kwam hij,
0: ja, maar echt, oh, werkelijk. En ik had altijd een heugel. Het was allemaal van de Tramps en Tafares en Having Be Missing an Angel. En laat dat nou toevallig de nummer 1 van Aad zijn. En die draaien we gewoon, even kijken Aad, we draaien de single editie. Je hebt verschillende edities. De langste editie van dit nummer duurt ongeveer 8 minuten. Je hebt ook nog een single en op de achterkant. Dan heb je nog een hip-hop nummertje erbij. Wij draaien gewoon het originele nummer Tafares. Having must be missing an angel. Nou, ik mis hem niet.

0: En ja, die is al jaren bij huis en Aard ook inmiddels. Dus dat is een gezellige boel. En dan komen wij morgenavond. Worden nog gezelliger. Niet?
1: Jij ik zit eigenlijk over het verhaal daarvoor na te denken.
0: Nee.
1: Maar dat geeft niet.
0: Maar dat maakt niet uit. Ja. Wat doen we dan? Wij draaien gewoon het lievelingsnummer van Anita. Anita, tot morgenavond. En wij draaien alvast You Too, Love, Rescue Me. Tenminste, zo heeft Aard het opgeschreven.

0: You Too, Rescue Me, op verzoek. Nee, niet op verzoek, maar speciaal voor onze Anita. En inderdaad, is Aad morgenavond vervelend? Maak je niet ongerust. Ik ben er. Rescue You.
1: Oh,
0: zo ben ik.
1: Oh. Jij wel, ja.
0: Ja, ik wel. Hmm. We hebben nog een verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek.
1: Ja.
0: Oh, dat is een band, die vind jij ook altijd leuk. Maar hij niet de baby. Nee, meneer Bos wil hem dat de bus stopt. Oftewel, op verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek. De Hollies en bus stopt.

0: Oh, daar is hij al. Must Up, de Hollies. Ja, ik was even aan het zoeken. En, ik zoek waar ik niet kan vinden. Dat is toch ook weer wat, Karen. Oh, jemig.
1: Wat zoek je?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
1: De box-to-box plaat.
0: Oh, wat is dit erg. Nee, deze. De box-to-box plaat. Ik had hem. Ik denk, oh.
1: Dat ben je chaotisch aan het doen?
0: Oh, verschrikkelijk, joh. Maar dat komt door de leeftijd. Weet je wat het allerergste is?
1: Nee.
0: Eigenlijk ben ik gewoon helemaal verrot moe. Ik ben bijna 14 dagen aan het laminaat leggen. En dan moet ik steeds op mijn knieën en weer staan. En dan moet ik weer zagen. En dan moet ik bochtje om en om mijn deur toe. Heb ik het weer verkeerd inzagen. Dan kan ik weer beginnen. En steeds maar weer zitten.
1: Jij hebt ook 5 pakken laminaat extra.
0: Nou. En bedankt maar weer. De box-to-box-plaat voor deze week.
1: Dat was een serieuze vraag.
0: Nee, gewoon, je doet het aantal vierkante meters en dan hou je
1: ja,
0: rekening met...
1: Ja, ik weet hoe het
0: met...
1: werkt, ja. Maar als jij continu verkeerd zaagt...
0: Nee, maar een plankje, dan zaag ik een stukje af, kan ik een stuk af van het begin.
1: Oké.
0: Nee, gebruik alles. Gebruik bijna alles. Bijna. Ik heb ongeveer 8 vierkante meter meer genomen dan nodig was.
1: Bij jou thuis?
0: Ja, alles.
1: Beneden of boven?
0: Nee, beneden. En
1: of buiten?
0: Ja, buiten ook, ja. De box-to-box. Nou, laten we deze maar doen.
1: Wat voor kleur?
0: Blauw.
1: Oh, deze is wel heel mooi.
0: Dat wist ik.

The Babies, Every Time I Think of You. Nou, nou even rolig van. ik heb nog een coverplaatje. En dat is een nummer van de formatie Free. Oh, dit is wat voor Fritsie. Ja, echt. Dan moet ik natuurlijk weer opzoeken. Nee, dat hoef ik helemaal niet. Want het nummer wordt gezongen door niemand minder dan Gary Moore en Wishing Well.

0: Gary Moore en Wishing Well. Een nummer van de formatie Free. Het is niet zo druk met de verzoekjes.
1: Het is heel rustig.
0: Het is echt saai.
1: Jo.
0: Nou, gelukkig hebben we het zonnetje in huis nog in de studio zitten. Anders was het helemaal een saaie bedoeling. Stel je voor dat jij nog in de chatbox zat. Zit je er helemaal in, Juppie?
1: Dan zat ik daar, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou.
1: Oh, joh.
0: Dat schiet ook niet op. Emmer appen. Oh, daar ben je helemaal zo moe van. Kun je veel weer zo doen?
1: Nou.
0: Ja, zet nog maar een plaat op. Hou op met een gezeur.
1: Ja, hou op met een gezeur. Huppakee.
0: Nou, dan doen we Rio Speedwagon. Yo, take it on the run.

0: nou speedwagon en take it on the run. Ik had een dubbele box-to-box klaar vanavond. Ik denk dat het wat vast rustig was. Voetbal op televisie. Ben er vast niet zoveel die een verzoek doen. Dus ik denk, ik doe een dubbele box-to-box plaat. Mocht je gewoon in de chatbox zitten, maar dat zat je niet. Dus dan kunnen we dat gewoon face-to-face doen, mevrouw Konitska.
1: Nou.
0: Want ik had eigenlijk deze. Wow, die draai ik ongeveer 12 keer per jaar. Vanavond ook weer. Dacht ik. Nou, het was wel makkelijk als je het deed. Hij doet het.
1: Oh, heel mooi.

0: En dan hebben we een box to box later. De Flame. Ja, hij blijft leuk, hè?
1: Cheap. Hij is hartstikke leuk.
0: Cheap Trick. Ja. We sluiten af met iets waar heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord. En je weet gewoon, ik hou van Ierse muziek.
1: Ja.
0: En in Ierland heb je een muziekformatie, informatie, hoe je dat ook maar wil noemen, een muziekgroep. En dat heet Celtic Thunder. Dat is een muziekgroep en die zingen echt van alles. Maar ze zingen alles gewoon live voor de vuist weg. Twee van de jongens van gezelschap. Even kijken. Colm Keegan en Keith Mahan. Die hebben ze een gitaar in de hand gedrukt. En die zongen The Sound of Silence. Maar dat, je moet eigenlijk even een keer opzoeken op YouTube.
1: Ja.
0: En gewoon The Sound of Silence van Celtic Thunder. En die jongens die zingen gewoon voor de vuist weg Sound of Silence. En dat klinkt echt, ik vind het zo geweldig mooi. Daar sluiten wij het eerste uur mee af. En dan zeggen we gewoon doei, tot straks.
1: Tot straks.

0: aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
1: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
0: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.

0: Daar was hij weer als eerste plaats van het tweede uur, Frankie Miller. En deze week hadden we van het album Full House, Be Good to Yourself. Het is maar even dat weten.
1: Ja.
0: Nou, maar zeg het maar. Zeg het
1: maar. Wat moet ik daarop zeggen?
0: Dat weet ik niet. Goh. Wat moet ik daar nog op zeggen?
1: Nou, zeg het eens.
0: Ik zeg maar helemaal niks meer.
1: Nee, lijkt me goed.
0: Daarom. We gaan tweede uur in stevig beginnen met Status Quo. Van het album Blue For You, Is There a Better Way? Oh, mooi niet. MUZIEK

0: Wat is there, by the way, van Status Quo Blue?
1: Dat weet ik niet.
0: Weet je dat niet?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Oh, dat weet je niet.
1: Weet jij dat wel?
0: Jawel, maar ik zeg niet. Ik
1: zeg je niet? Ga je me niet vertellen?
0: Nee, geheimjes moet je altijd bewaren. Anders is het geen geheimje meer, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Dat hebben we ook wel eens. Het is een geheimje, moet je niet verder vertellen. Weet je wel, en dan moet je vooral in Boomsmilde wonen, een week later. Dan komt verhaal bij jou terug, 20 keer zo erg.
1: Ja, dat is...
0: Oh, dat is een ander net zo. Ja, wees maar eerlijk. Oké. Okay. Weet je wat we doen?
1: Nou?
0: We gooien hem erachteraan. Nazareth. Joh. En zo'n nummer, die hoor je dan niet elke dag. Broken Down Angel van het album Ramana.

0: Broken Down Angel van de NASA Red. Ja. Hendrik zit in de chatbox, hè?
1: Ja.
0: Die man van dat we de hele avond naar zitten te loeren naar die Bassie en die Adriaan.
1: Ja,
0: hij had ook echt al eens een keer had zo'n handje. En nu zitten we met die Bassie en Adriaan. Dat
1: de
0: is
1: hele
0: wel,
1: tijd zit ik...
0: Ja, met die Lars op woensdagavond. Oh. God, erom weg.
1: Flikker op met die plaatjes.
0: Hey. Denk om je taalgebruik, ja, jonge dame. We zitten hier in een nette studio.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dus
1: ja,
0: dat kan je niet maken.
1: Hendrik, wil je...
0: Hendrik, duizendmaal excuses. Doe maar even.
1: Stop met die
0: onzin.
1: Gallische plaatjes. Ik zie daarom de hele tijd Bassie Nader aan zwaaien.
0: Ja, daarom. Voor straf krijgt hij een Deutsche Schallplatte.
1: Een hele lelijke.
0: Een hele lelijke. Nou, hele lelijke. Zij was niet lelijk. Het was een beetje een dabbelhoogie, maar... Vicky Leandros. Ik heb het idee, misschien kent hij haar helemaal niet. Die had begin 70 jaren nou al voor volgens mij Luxemburg het Eurovisie Songfestival gewonnen met Après Toi. En toen kwam ze met allemaal van die Duitse platen. Ja, ze is volgens mij in Duitsland geboren, maar is het geen Griekse?
1: Geen idee, hoor.
0: Ja, dat maakt het ook uit. Maar het meest bekende nummer van Vicky Leandros, ze mij benieuwen of je die kent, maar dat is Ich liebe das Leben. Zij had ook geweldig van Theo Biervaden naar Lotz, had ze toen ook. Vicky. Voor Hendrik.
1: Nou, Hendrik lacht nu nog.
0: Hendrik lacht nog. Ik denk dat hij hem met zingt.

0: Speciaal voor Hendrik, het meest gestreamde nummer van Fikke Leandras. Ik liep het, dat is de leven. Ik vrees dat Basje en Adriaan zo weer tevoorschijn komen.
1: Nou, dat... dat hoop ik niet.
0: We gaan even heel wat anders doen. De laatste keer dat we samen het programma presenteerden, was het programma die klassieke nummers van Metalbox.
1: Ja.
0: Dat was toen Simon ziek was. Dat was vlak voordat jij geopereerd werd.
1: Ja.
0: Toen had Harmeister, die doet altijd bij jullie de ballade van de week.
1: Ja.
0: Die had die avond een ballade van Edguy. Ik dacht van, oh, dat vind ik mooi. Die steel ik. Beter gestolen, goed gestolen dan slecht bedacht. En van alles zelf bedacht. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb Edguy meegenomen en die gaan we nu draaien.
1: Oh.
0: Joh, roses to no one. Nou, dat kun je vergeten. Die kring weer geen rozen.
1: Nou,
0: no.
1: Hoef ik ook niet.
0: Oké, is de stiekels aan.

0: De Manfred Man's Earth Band. Hendrik begint over hives.
1: Ja, heb jij dat alweer?
0: Weet je nog? Ja, zei Laren, als we naar huis gingen, we hiven.
1: Hiven? Zeiden we dat?
0: Zo namen we al die. Als we naar huis gingen, s'avonds zaten allemaal weer achter de zootje te knappen. Zo ben ik bij jou van de voorpagina gekomen aan die Axel Rudy.

0: Pell. Daar heb je twee nummers van Axl Rudy Pell ervoor op staan.
1: Dat is ook zo.
0: En zodoende ben ik aan de muziek van Axl Rudy Pell.
1: Dat is al lang geleden.
0: Ja, via Hives. En als we dan, Hives. Maar Hendrik, die begint erover. Ik ga weer proberen.
1: Lukt niet, hè?
0: Nou, ik weet natuurlijk mijn inlognummer, naam en ben ik allemaal kwijt, joh. Dat is allemaal zo oud.
1: Dan moet je denk ik weer opnieuw, of
0: ja, nou? Ik inschrijven.
1: Ja.
0: Nou, dat duurt een poosie. Ze doen maar een paar per dag. Ze willen aan het eind van het jaar 1,5 miljoen. Dat proberen ze.
1: Ja.
0: Maar ik heb het idee dat ze gewoon 3 per dag doen. Want ik zit maar te wachten, maar...
1: Niet.
0: Nee, je krijgt een mailtje.
1: Ja, ja zet... maar ze doen het dat het allemaal veilig blijft.
0: En, daarom. En zo gauw, Hendrik, als ik bericht heb, dan roep ik hier naar jou toe, we hijven.
1: Maar misschien heeft Hendrik het niet.
0: Ja, maar daarom kan ik wel met Hendrik hijven.
1: Ja, dat kan.
0: Dat kan. Dat kan met fasenboek ook. Goed, we gaan naar de suite. Die hadden ooit een album dat heette Sweet Fanny Adams. En het nummer wat wij gaan draaien heet toevallig ook zo. Sweet Fanny Adams. Oh, dat is een roeg.

0: De Zweed. Ik denk, een harde muziek, dan blijft Karen lekker wakker bij.
1: Nou, mooi niet.
0: Het tegenovergestelde.
1: Doorlief doet in.
0: Ja, Doorlief kakt heel mooi.
1: Ja.
0: Doorlief maar even gaan slapen. Dacht
1: ik ga naar huis.
0: Die gaat maar rappelboos aan. Mooi dat je er was.
1: Nou.
0: En weet je wat het is? Nee. Ik heb nog een plaat. Ik weet bij God niet wat het is. Die heb ik ooit een keer ingeladen. Er staat er ook al 3 maanden in. En een band, die kennen jullie allemaal. UFO.
1: Ja.
0: UFO? UFO.
1: Wat jij wil.
0: UFO.
1: Ik vind het best.
0: UFO, zegt Hendrik. Nee, dat zegt Frits. Ik zeg gewoon UFO. En dit is van het album Voorzit. En ik weet bij God niet wat voor nummer het is. High Flyer. Mooi, laten we zo omhoog vliegen. Maar rustig.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week, mevrouw Koniska.

dat is wel echt een hele rustige UFO. High Flyer. Even kijken, nog hebben we nog in de aanbieding deze. Oh, die doet het ook altijd goed. Skid Row, I Remember You.

Scorpions, is there anybody there? Nou, volgens mij niet meer. Even kijken, nog net tijd voor een kort nummer. Deze van de Kinks, a well-respected man.

Kings. Ja, en wij komen tot de afsluiter. En dat doen we natuurlijk niet eerder dan iedereen te bedanken voor de ingezonden verzoekjes. En het luisteren naar dit programma is voor ons natuurlijk het allerbelangrijkste, maar ook voor de gezelligheid in de chatbox. En wat doen we dan? Jawel, wij sluiten af met een nummer van de Traveling Wilburys. Handle with care. En ik zeg doei, tot volgende week.

0: Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter.
1: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank. On every